0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur.

0: tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
1: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
0: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
1: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
0: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen... een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor... denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
1: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
0: Precies.
1: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
0: Nou, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken... komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
1: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld, tenminste, jij hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank?
0: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
1: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
0: Op welke manier bedoel je dat?
1: Ja.
0: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank... De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
1: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
0: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie. Maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg over 5 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A20 naar Gouda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht over 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: na het vertrek van Richard Brandt als directeur van kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?

0: Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
1: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor. Ook de eigenaar van, hè?
0: Dat klopt, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
1: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
0: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
1: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
0: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
1: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
0: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
1: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
0: Precies.
1: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
0: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
1: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en ja, de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld, tenminste, ja, je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van ja, de toekomst van de kledingbank?
0: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
1: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ja, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
0: Op welke manier bedoel je dat?
1: Ja.
0: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
1: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
0: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie, maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 over 7, de Ochtendshow. We gaan zo beginnen. Eerst het nieuws. Krijg je van de NOS?
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
10: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
9: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
11: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
9: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Katrien, dankjewel. Dan gaan we over naar Ries Tarreman. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het voormalige Hotel Groenendijk in Hazerswoude Rijndijk is failliet verklaard. De eigenaar en de exploitant ruzien al jaren over het hotel. Tot begin dit jaar woonden er nog zo'n 70 mensen in het pand. Volgens de exploitant is het conflict nog niet voorbij en lopen er nog meerdere rechtszaken. Bewoners van de flats aan het Valeriusplein in Alphen aan de Rijn maken zich zorgen over asbest dat mogelijk is vrijgekomen bij werkzaamheden aan kozijnen. De werkzaamheden zijn stilgelegd nadat asbest in kit werd ontdekt. Volgens bewoners ligt er nog steeds stof en resten in de trappenhuizen, terwijl veel inwoners niet zijn geïnformeerd. De omgevingsdienst zegt dat het risico beperkt is. In zwembad Kineo in Roelofarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er 4 files in de regio, waaronder op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet, er staat op dit moment 4 kilometer, vertragingstijd is 7 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam levert je oponthoud op van 3 minuten. Er staat 4 kilometer tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, daar staat dan weer 4 kilometer, vertragingstijd is 4 minuten. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ook achteraan aansluiten. 4 kilometer staat er, je vertragingstijd is 5 minuten. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
8: Hoe is het op het spoor?
13: Op het spoor is het redelijk rustig. Er zijn werkzaamheden tussen Schiphol en Utrecht. De extra reistijd bedraagt ongeveer 15 minuten.
14: Dat is Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
15: Welkom.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 19 mei 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar is die weer hoor.
2: We zijn er gewoon weer.
0: Oh, heerlijk. Fijn dat je er weer bent. Ja, ik krijg elke week een appje. Wes, wat was het weer genieten vandaag?
2: Het is gewoon heerlijk.
0: Is het slijmen bij de baas of is het gewoon...
2: Combinatie van. Nee, zonder gekheid. Het is toch echt zo'n mooi medium dit. Radio.
0: Dus, ja, dat sowieso. En ja, ochtendradio. Ik vind het heerlijk. Juist omdat je dan ook op tijd klaar bent. Maar ook omdat je gewoon... Ja, weet niet. De hele waas, zeg maar, 's ochtends vroeg opstaan. Met iedereen mee opstaan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En uiteindelijk dan, ja... Gaan we met z'n allen naar werk. En ieder vervolgt zijn dag. Dat idee krijg ik altijd bij ochtendradio.
2: Ja, ik herken dat idee eigenlijk wel. Het is een... ik zie ook helemaal voor me dat nu luisteraars thuis zitten, wakker worden.
0: Hoe zie jij de luisteraar van Studio Alphen Kaag en Brazen voor je? Leg dat eens uit.
2: Ja, ik zie nu ook een soort beeld voor mij dat er dan een luisteraar nu een beetje als een radiowekker heeft.
0: Ja.
2: En dan
0: zo'n ouderwetse.
2: En dat is een ouderwetse waar je nog echt op de knop moet slaan om hem weer even uit te doen. Want dan druk je even op sluimer.
0: Oh, dat was een mug, ja.
2: Ja, en dan dat zie ik gewoon helemaal voor me. En dat wij dan lekker in die oren klinken van de luisteraar. Pratend over...
0: Ja, goedemorgen.
1: Pratend lekker over... met al dat geslijm.
0: Heerlijk is dat, ja.
2: Pratend over hoe goed wij wel niet zijn op de radio.
0: Nou, dat hoor je mij niet zeggen hoor, hoe goed wij wel niet zijn. Maar ik vind het altijd wel fijn om in ieder geval wat reactie te horen. Juist ook om te weten van hoe jij opstaat op dit moment. Zit je er echt wel versleten bij? Denk je van, nou, die maandag, dat was me wel weer een werkweekje. En ik vind het wel weer goed deze week. Ik ga weer mijn bed in en succes allemaal. Of denk je, nou, ik kan er tegenaan. Ik heb die maandag overleefd, dus de rest van de week gaat me ook wel lukken. Ik ben heel benieuwd. Laat vooral weten, studio11.nl/WhatsApp. En dan, je mag een foto bijsturen hoor, hoe je erbij zit. Het hoeft niet. Je mag het ook gewoon beschrijven. Vinden we ook geen probleem. Ik ben in ieder geval blij dat we je niet ruiken. Want zeker als je op dit moment nog even moet douchen. Ja, maar serieus. Sommige mensen kunnen ruiken in de ochtend. Dat is niet normaal.
1: Dat is waar. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Pim, jij bent natuurlijk student. Af en toe dan zit je wel eens in de trein. En dan zit je naast iemand waarvan je denkt, nou, sorry. Maar jij bent ook gewoon vroeg opgestaan. Het is mij ook gewoon gelukt om me even op te frissen. Nette kleding aan te doen. Althans, nette kleding. Ja, je ziet er altijd wel gelikt uit. Maar meer in de zin van frisse kleding. Dat het niet ruikt, weet je wel.
2: Dat is sowieso wel lekker.
0: Gisteren kwam ik ook hier in de studio aan. Toen dacht ik, wat ruikt het naar frituur? Toen dacht ik, oh, dat is mijn jas. Die is gewoon...
2: Oei.
0: Ja, dan vind ik dat vreselijk. Maar op het moment dat je naast iemand zit in de trein en die ruikt naar zweet, ja, dan word je toch helemaal eng van.
2: Ja, ik begrijp het ook soms niet eens. Ik denk wel bij mezelf, ik ruik het zo sterk. Dit moet je zelf ook wel doorhebben.
1: Soms krijg je gewoon een spontaan trek in... Frikandel speciaal.
0: Ja, of een kebabbroodje. Oh, nee, maar serieus, dat is gewoon... Ja. Nee, maar ik krijg er niet eens zin in. Ik word gewoon misselijk daarvan als ik er aan om denk.
2: Nou ja, bij zweet zeker. Maar ik heb ook bij transpireren en zo. Ja, ik vind dat zelf ook altijd. Dat ik dan bij mensen zie, dan hebben ze een soort blauw overhemd aan. Oh, en dan doen ze hun handen zo omhoog en dan denk je... Oei.
0: Je had vroeger had je toch Onkel X bij... Klottetje rolt hier.
1: Ja, dat is bij de familie Knots.
0: Familie Knots, inderdaad. En was het dan... Hands up! Ja. En dan... dan moet je met je arm omhoog staan. Maar dat moet je niet doen als je inderdaad een blauw overhemd
2: aan hebt. Ik voer hier een generatie kloof. Want dit ken ik echt niet. Maar dat is grappig. Okay.
0: Ik ga er zo even een fragmentje van laten opzoeken. Ik ga het even opzoeken. Zodat ik het je kan laten horen.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Maar voor de mensen die wel wat ouder zijn, die weten het allemaal. Familie Knots. Met natuurlijk Tante Til, Onkel X... Je had opa... Hoe heette die opa ook weer? Heette die gewoon opa? Nee, die
1: heet
0: anders.
1: Oude Zemelaar.
0: Oude Zemelaar, inderdaad.
1: Ja. Opa Knot, de Oude Zemelaar. Dat onkel X had Arend Vogel.
0: En
1: neef Herbert.
0: Neef Herbert. Ja, en het waren allemaal dezelfde acteurs, hè? Er zaten twee acteurs in of zo.
1: Er waren drie acteurs. Hetty Heiting, Jan-Simon Minkema en Marnix Kappers.
0: Marnix Kappers, ja. Oh ja, die naam zat erachter, ja. Toch wel een leuke serie, inderdaad.
1: Wat ging jij dood, zeg? Oh.
0: Marnix Kappers.
1: Ja.
0: Ja. Het is echt ongelooflijk. Af en toe dan wordt er nog wel eens naar gerefereerd, hè, tijdens van die tentfeesten en zo. Dan hebben ze een bepaald thema eraan gekoppeld. En dan komt de familie Knots komt ineens weer voorbij. Terwijl het echt al 20 jaar niet meer op televisie te zien is.
1: Oh ja, dat is volgens mij inderdaad 20 jaar, ja.
0: Easy. Ja, wat ze hebben in begin Zero's hebben ze nog wel eens wat herhaald op NPO3 bij Zep toen de tijd. Was Zep achteruit. En dan... zag je inderdaad de familie Knotje zag dan Q is Q.
1: Q.
0: Inderdaad, de berenboot. Nou, weet je, al dat soort oude Nederlandse series.
1: Voor mijn tijd geweest, hoor.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Ja, jaren 70, 80 misschien?
1: Nou ja, ik zat meer... Ja, ik ben natuurlijk in 76 geboren.
0: Nee, 60.
1: En,
0: in jaren 70, ja.
1: Kuren was wel begin jaren 70 volgens mij. Bijvoorbeeld wel, en daar ben ik ook nog ooit een keertje nog geweest, de Zevensprong.
0: De Zevensprong? Ben je daar geweest?
1: Ik ben daar ooit een keer geweest, ja.
0: Maar op de set?
1: Nee, op de Zevensprong zelf.
0: Oh, op de Zevensprong
1: maar,
0: zelf,
1: dan ja. Blijkt dus uiteindelijk bleek het maar een zessprong te zijn. Ze hebben dus die zeven hadden ze gewoon apart bijgemaakt.
0: Hetzelfde als je nu bijvoorbeeld naar de meer gaat in van Ajax, het oude stadion.
1: Ja.
0: Dan ga je naar het gebied waar het ligt en dan... Ja, dan kom je eigenlijk in een woonwijk terecht. En dan ligt er ergens ligt een ronde steen. Een halve ronde steen. En dat zou dan de oude middenstip zijn van de meer.
2: Klopt, ja.
1: Ah, ja. Oké. Okay.
0: Heb je toevallig zondag ook die documentaire gezien? Althans, documentaire. Andere tijden sport. Waarin dan werd gerefereerd aan de wedstrijd met de staaf. De metalen staaf die werd gegooid, die wedstrijd.
2: Totaal niet gezien, maar leg uit.
0: Nou ja, dan gaan ze ook terug naar die plek. En dan zeggen ze ook, was dit het nou? Is dit serieus? Nou ja, dan moeten we maar aannemen dat dit de oude middenstip is van Ajax.
2: Ja, dat is het wel, hè. Dat is, je hebt in Londen, bij Tottenham Hotspur Stadium, White Hart Lane, dat hebben ze ook ooit een keer gewoon naar de grond gewerkt en een nieuw stadion ergens neergezet. Maar hetzelfde principe. Er ligt gewoon ergens een middenstip, midden in een plein. En dat je gewoon denkt van, ja, dit moet het dus blijkbaar maar gewoon zijn.
0: Ja.
2: Terwijl nog geen 20 jaar geleden was dat een soort heilige plek voor voetballers.
0: Nee, ja, precies. Ja,
2: dat is heel gek.
0: Dit gaat dan om voetbal. Dan ga je naar een plek terug waar je heel veel herinneringen aan hebt. We hebben natuurlijk ook de opnames tegenwoordig weer van, hoe heet dat? Vlodder? Vlodder, toch?
1: Ja, nieuwe Vlodder serie of film. Een van die twee is
0: het. Nou ja, serie is het.
1: Ja.
0: En dan zijn ze eigenlijk ook weer terug in het oude gebied waar ze dat hebben opgenomen. Nou, het staat natuurlijk nog steeds gewoon allemaal oude villa's en zo. Maar toch, het is heel gek om daar naartoe te gaan en dan maar zien dat Zonnedaal is. En ik

0: Waar natuurlijk Paaspop wordt gehouden. Maar Schijndel is wat dat betreft net even wat groter. En niet, eigenlijk is alles opgenomen in en rondom Schijndel. En dus niet in Maaskantje zelf.
1: Is het niet dat de straat Maaskantje heet?
0: Ja, de straat heet Maaskantje.
2: Ja, de straat heet Maaskantje. Maar het is gewoon iconisch.
0: Daarom rijden we gewoon zo doorheen. Omdat we en die borden niet meer zagen.
1: Maar en omdat mijn straat ook.
0: Nee, dat niet.
1: Dat niet,
0: nee, het is wel, je bent gewoon zo doorheen.
1: Maar dat huis wat toen in de fik weggestoken werd ontploft, dat was volgens mij toch een doodlopende straat, was dat?
0: Ja, dat zou kunnen, maar volgens mij lag dat niet eens überhaupt in Schijndel of in, dat was gewoon ergens, waar.
2: Bestaat die snackbar echt, Wesley?
0: Nou, die snackbar die bestond echt, maar die is op een gegeven moment weggehaald.
2: Oh.
0: En wat ook echt bestaat, en daar kwamen we wel terecht, waardoor we dingen herkenden, was het tankstation.
1: Goh!
0: Ja.
1: Ja. De parkeerplaats is ook weinig van overgebleven, want origineel.
0: Dat klopt, ja.
1: Dus de parkeerplaats ook helemaal op de schop. Ja.
0: En dit allemaal omdat we dus naar Paaspop gingen om een interview op te nemen met Waylon, die dan hier op het zomerspectakel zou staan in de Alphen aan het Rijn. Dat we dachten, nou, dan vinden we het ook wel leuk om even door Schijndel heen, of door Maaskantje heen te rijden. Maar goed, we zijn langer bezig geweest om Maaskantje te vinden dan het interview met Waylon.
1: Trouwens, nog even terugkomen op de familie Knots.
0: Kom je eens terug op...
1: Wees jij dat er wij 21 afleveringen van zijn gemaakt?
0: Ja, dat klopt. We waren er niet veel van, hè?
1: Dus vier jaar heeft gedraaid, 21 afleveringen maar.
0: Ja, en ik denk 400.000 keer herhaald.
1: Ik heb het idee dat er veel meer afleveringen waren.
0: Ja.
2: Is dat niet gewoon een beetje...
0: Vanuit de kindertijd eigenlijk.
2: Ja. Is dat niet een beetje de definitie van stom op je hoogtepunt? Gewoon kappen als het klaar is.
0: Nou,
2: dan...
0: die zaten nog niet op een hoogtepunt, hoor.
1: Mensen hebben het blijkbaar 40 jaar later, 42 jaar later, hebben ze het er nog steeds over.
0: Ja, nee, daarom juist. Ja,
2: ik ken het ook nog.
0: Ja, wat dat betreft hadden ze eigenlijk... Ja, ik weet niet of ze dezelfde situatie als Fiebertje hadden aan moeten houden. Want hadden ze echt hun hele leven lang hadden ze, zich herinnerd aan het feit dat ze die rol hebben gespeeld.
1: Ja, ja,
0: aan de andere kant, dat doen we nu eigenlijk alsnog. Dus in zoverre...
1: Hetzelfde met Pipo de Clown en hoe heet die andere twee? Peppie en Kokkie.
0: Mamalou? Oh, Peppie en Kokkie, ja. Ja, Bas, Nadia en Ernst, Bobby en de rest, Samson de Gert. Ja, Samson de Gert heeft eigenlijk een beetje het zwiebertje effect op dit moment. Blijft ook nog steeds herkennen.
1: Ja, maar goed, Ernst, Bobby en de rest, die worden ook continu nog herkend natuurlijk. Laten we heel eerlijk
0: zijn. Bobby en de rest. Dun. Komen trouwens naar Theater Castellum, hè?
1: Oh, leuk.
0: Ja. Ik was gisteravond bij de het seizoenspresentatie van theater.
1: Oké.
0: Was echt leuk trouwens. Echt een leuke avond gehad. Ik kwam Thijs van Dussen ook nog tegen.
1: Ja.
0: Die was aan het filmen voor Studio Alphen. Maar echt een hele leuke voorstellingen gaan er plaatsvinden komend seizoen. Alles is te vinden inmiddels op de website van Theater Castellum. Maar ook in de seizoensbrochure. Ik heb hem hier meegenomen.
1: Je hebt hem meegenomen.
0: Want zometeen in de ochtendshow. Best wel een bijzondere voorkant ook van de voorstellingen. Ja. Van een van de voorstellingen, zeg maar. En de nieuwe theaterdirecteur. Nee, nog niet. Want zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we even praten met Anja Tuit. Die komt. We zitten in Theater Castellum natuurlijk. Die komt even naar boven gelopen om hier wat koffie te drinken. Maar die komt ook even vertellen over... Nou, hier mag hem hebben.
1: Ik zit net te zoeken op internet.
0: Maar die komt even vertellen over wat er allemaal gaat plaatsvinden komend seizoen. Okay.
1: Dus, ik hoop alleen wel dat Ernst dit keer niet Bobby neerschiet.
0: Hey, dat was Bassie en Adriaan, toch?
1: Nee, maar Bobby was
0: Ernst Bobby. Met
1: een of andere marathon inderdaad. Ja. Ja. Het alarmpistool ging niet even helemaal lekker. Toen werd Bobby neergeschoten.
2: Jeetje.
0: Het lijkt zo'n slechte versie van... Ja. Weet je, vroeger had je Movie Masters.
2: Ja.
0: En dan had je altijd... daar kwamen eigenlijk een beetje de typetjes vandaan. Ook van Willem-Alexander en Maxima. Een beetje dat idee kreeg je dan van Lucky TV. Mm. Maar dan met Bassie naderen, met de Nightwarden, dat soort dingen. Maar Ernst en Bobby en de rest die had het ook zomaar kunnen zijn.
2: Zeker, maar ook wel echt twee iconen, hoor. Zoals ik heb nog... Hoe oud is Ernst en Bobby? Dat is echt al...
0: 100.000 inmiddels.
1: Dat is echt bizar. Begin zero's volgens mij, toch?
0: Want ze zijn er Bassie en Adriaan... Nou, eigenlijk een beetje op het einde van Bassie en Adriaan zijn ze begonnen. Ja. Eind jaren 90 volgens mij zelfs al.
1: Toen al.
2: Ja, 2002 staat hier.
0: Ja, dan de eerste serie. Maar daarvoor zijn ze al eigenlijk begonnen met een aantal zaken. En in 2002 pas voor het eerste serie op tv. Want ze hebben best wel lang erover gedaan om het te verkopen.
2: Ja, ik weet wel. Hun hebben echt een heel mediamagnaatbedrijf. Hun zijn echt bizar groot. Ze hebben best wel kinderseries en kindermusicals maken zij.
0: Ja, in theater zijn ze heel groot inderdaad ook.
1: Een moderne Bassie en Adriaan. Die had ook heel veel van zulke dingen.
0: Ja, maar die hadden echt wel meer op zichzelf gericht en niet op...
2: Zij doen het ook met anderen. Dat is bizar.
0: Voor anderen ook, inderdaad.
2: Ja, en voor anderen. Een soort Studio 100, maar dan voor Nederland doen zij bijna.
0: Ja, alleen
2: bizar.
0: Niet zo groot. Ik bedoel, zoveel geld hebben ze niet verdiend ten opzichte van Gert Verhulst.
2: Nee, maar dat is echt genieten.
0: Even een klein feitje nog over Ernst, Bobby en de rest. Ernst, zonder Bobby en de rest, was achter de schermen een van de ook de gangmakers, hoor, denk ik. Op zich denk ik dat hij wel humor heeft. Maar was hij ook een van de belangrijke mensen van Kinderkanaal, Kindernet.
2: Ja,
1: oh, dat klopt.
0: Daar was hij een van de hoge mensen van. En op een gegeven moment dacht hij, nou, ik wil zelf gewoon ook wat maken. En toen is hij wat gaan maken. Volgens mij is hij gevraagd om wat te maken. En daaruit is Ernst Borg.

0: en de rest ontstaan.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja, zoiets heb ik ook ooit een keer gehoord. Maar ik vind ook de naam Erik van Trommel. Ja. Vind ik echt een geweldige naam ook voor een kinderserie. Erik van Trommel. Dat is, ik zit het hier te lezen online en denk ik, nou, daar hadden ze ook wel wat mee moeten doen. Dus gemiste kans.
0: Ja, aan de andere kant, gemiste kans. Ik bedoel, Richard en ik zijn inmiddels al wat ouder. Jij bent nog wat jonger, Pim. Dus ik heb ooit nog wel eens gedacht, weet je wat Bas en Adriaan kunnen? Dat kan ik niet, want dat geld heb ik niet. Maar ik zou het wel heel graag willen. Om gewoon zulke series te maken, zeg maar. Af en toe dan kom ik op plekken. Nou, ik kwam op plekken bij mijn oude werk. Want dan gingen we ook bij mensen thuis op bezoek. Om daar wat video's te maken van de meubels die ze kochten bij het bedrijf. En dan kwam ik echt op plekken. Nou ja, onder andere onder Rotterdam. Was er één klein dorpje waarvan ik dacht, nou, dit is zo idyllisch. Dit zou zomaar het geheim van de sleutel kunnen zijn geweest.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel, ja, maar
0: ook in het buitenland, dat je af en toe op plekken komt dat je denkt, nou, dit is echt zo'n scène, zeg maar, waar een scène kan afspelen voor boeven.
2: Ja,
0: dan de,
2: ja. Oh ja.
1: Maar dat is toch sowieso, ja, als je...
0: Ik krijg een tia's op.
1: Ik denk dat het geen grotere eer is als mediamaker dat je een kinderheld bent. Dus een K3. Dus een Ernst en Bobby. Of een Bas en Adriaan. Dus.
0: Ja, ik weet niet of het echt een helden iets is. Hè, dat je het zo ziet. Ik bedoel, je krijgt ook heel veel kinderen op je af. Bas scheen ook niet heel lief te zijn voor kinderen. Die leek ze eerder af te zeiken. En ook grove grapjes te maken ten opzichte van die kinderen. Aan de andere kant denk ik wel. Ja, je kan er heel veel geld mee verdienen. Ik bedoel,
1: jij denkt aan het financiële plaatje.
0: En tot slot, echt hierover. Want we moeten door. Mijn dochtertje, ja, die krijgt van die vitamine, weet ik veel, vitamine B, vitamine D.
1: Pilletjes.
0: Eigenlijk vroeger was het dan via zo'n liquid dingetje, sappie. En tegenwoordig zijn het inderdaad pilletjes, want ze zijn niet meer in zo'n sap.
2: Geen levertraan of zo bedoel je?
0: Nee, het is gewoon, dat moet je eigenlijk vanaf begin af aan volgens de mensen die over kinderen dingen weten. Want daar neem je het van aan als beginnende ouder. Moet je dat toedienen. En dat is nu dan in pilvorm. Maar zelfs die pilvorm is dus met een kinderdingetje erop. Met een kinderheld. Ja, niet Ernst en Bobby dan. Maar dit was dan... wat was dat ook weer? Die honden. Die, god, hoe heet dat nou?
1: Paw Patrol.
0: Ja, dankjewel.
2: Oh, zo.
0: Ja, dat. Elsa en Anna van Frozen. Of Cars, weet je. Al dat soort dingen staan dan op die... Er is een hele discussie altijd geweest over de plopkoeken en de koeken überhaupt waar dat soort kinderhelden op stonden. Omdat het dan te veel zou aanzetten tot het snoepen van slechte dingen.
1: Ja.
0: Maar dit vond ik ook wel ver gaan. Dat ik denk, ja, zelfs op de vitamine. Omdat ze het dan wel willen. Ja, ik vind het een beetje... Maar goed.
1: Vroeger was mijn vitaminepillen gewoon een vorm van een vis.
0: Van de vis, kan ook inderdaad.
1: Dat was prima, en je nam het maar gewoon.
0: Moet je nagaan, hè, op het moment dat jij dus een kinderhel bent... dat je dan op een gegeven moment een potje vitamine D krijgt... met dus jouw kop erop. Dat is toch... Ja. Dan heb je het gemaakt, hoor. Ik bedoel, zo is het ook. Je had vroeger ook de bassieworst. Ja, ook zoiets. Dan het weer voor vandaag. En vanochtend komt er vooral in het Noordoosten eerst hier en daar wat mis voor. En dat lost dan snel op. Verder staat de ochtend vooral in het oosten... het start het met veel zon. Ik wilde zeggen staat, maar het start. Ik heb mijn bril niet op. Ja. Uiteindelijk neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Aan het einde van de ochtend kan er in het zuidwesten af en toe ook wat lichte regen vallen. Vanmiddag dan schijnt in het noordoosten de zon eerst nog even. Verder is het bewolkt met in het zuidwestelijke helft van het land af en toe wat regen. En kan er later in het oosten en noordoosten ook nog een enkele bui ontstaan. Maximum temperatuur die ligt vandaag tussen de 13 en in het zuidwesten. Tot 17 graden in het noordoosten. En het ding is, dat is een opmaat voor aankomende dagen. Want er wordt 100.000 graden buiten.
2: Ja,
0: maar het wordt echt warm, hè?
2: Het wordt echt warm, inderdaad.
0: Zullen we even een klein updateje doen voor de komende dagen? Want dan weten we tenminste hoe het ervoor staat. De komende dagen. Richard Harreman, pak jij morgen even mee.
2: Ja.
0: Hoeveel graden wordt het morgen?
2: 18.
0: Dan wordt het donderdag 21 graden. Vrijdag wordt het?
2: 26.
0: Zaterdag 28. Zondag?
2: 28.
0: Maandag? 27 graden. Dinsdag?
2: 28.
0: Ja, en de apotheose is op volgende week woensdag. Althans, dat is de verwachting van nu. Dan worden 30 graden buiten.
2: Ja.
0: Dus haal je korte broek in ieder geval maar uit de kast. Want binnenkort kan die weer aan, hoor.
2: Er wordt dadelijk weer heel veel geïrriteerde mensen op de weg. Omdat ze 's nachts niet hebben kunnen slapen.
0: Oh, zo.
2: Dat gaan we daar weer meemaken. Let maar op.
0: Ja, of is het een opmars voor hetgeen wat ik van jou moet verwachten? Want ik weet ook dat jij ook zo kan zijn. Dus,
2: Nou goed. Ik heb nog steeds geen airco in mijn kamer.
0: Och, nou ja, je hebt nog 2 dagen.
2: Ja, dat is waar.
0: Heel veel succes daarmee. Hele goeiemorgen. 7 voor half 8 de ochtendshow, Tatine zijn we.

0: Zout van me, zout niet van me. Zout van me, zout niet van me. Zout van me, she loves me not. Zo heet die plaat ook. Ravine Lenee in de ochtendshow. En ook Bloemink hoorde je met Good Morning Freedom. Nou, good morning Alphen aan de Rijn en Kage Brazem. Je bent beland bij de ochtendshow. Het is bijna 7:30. Laten we heel gauw een nieuwsrondje doen.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: Zei het al, bijna 7:30. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor dinsdag 19 mei 2026. Richard,
1: yes.
0: Wat zit er in het nieuws?
1: Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het maandelijkse testen van het luchtalarm in 2028 gaat stoppen. Zo meldt minister Van Wil van Justitie. In 2024, toen er ook al werd gesproken over het stoppen van de testen, riep de Tweede Kamer het kabinet nog op om de toekomst van het netwerk veilig te stellen. De onderhoudscontracten werden toen verlengd tot 1 januari 2028. Nu schrijft Van Wil dat de uitfasering van het netwerk dan begint. De ruim 4000 alarmpalen zijn namelijk sterk verouderd. Een NL-alert via mobiele telefoons is veel effectiever, dat vindt de minister. Maar ja, ministers kunnen ze veel vinden. Ja, als het kabinet zoiets heeft, of als de Tweede Kamer zoiets heeft van we gaan het niet doen, dan wordt het niet gedaan.
0: Nee, en het schijnt zo'n 7 miljoen euro per jaar te kosten voor onderhoud. Maar ja, dat het niet helemaal werkt met dat NL-alert, zeg maar. Ja, het eerste wat zeg maar bij een oorlog eventueel wordt. Niet verbannen, maar eigenlijk wordt verbroken, is de verbinding met internet.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is het makkelijkste. Ja, hoe krijg je dan NL-alert binnen? Dat is gewoon niet te doen. Ja, daarnaast heb je heel veel ouderen die weten niet eens hoe een mobiele telefoon werkt. Ook jongeren weten dat tegenwoordig niet meer.
1: Nee.
0: En daarnaast, ja, je hebt toch ook weer stroom nodig om je mobiele telefoon werkend te krijgen. Ja, op het moment dat de stroom is uitgevallen, kan je hem niet meer opladen. Heb je misschien wel het noodpakket. Maar ja, goed, als je met een gezin van 4 man zit, dan moet je allemaal één voor één je telefoon opladen. Je komt niet heel makkelijk aan zo'n NL-alert op een gegeven moment in oorlogstijd.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, dit is toch de meest makkelijke manier om het aan te zwengelen.
1: Ja.
0: Al dan niet dat je hem zelf even moet aanslingeren door gewoon dat ding
1: te draaien. Je bereikt letterlijk iedereen en dan met NL-alert is dat niet.
0: Kijk, en dat het heel veel geld kost om dit systeem te vervangen. Daarvoor een nieuw systeem in het leven te roepen of iets wat wel modern is. Ja, dat weten we echt al jaren, want deze discussie is al jaren aan de gang. Maar dat dan nu een minister zegt, ja, we gaan het per 2028 gaan we het afschaffen, terwijl we eigenlijk in een periode zitten waarin het best wel slecht gaat met de wereld. Ja, ik vind het onbegrijpelijk, moet ik zeggen.
1: Ik snap er ook niks van, echt niet.
2: Voelt er gewoon heel gek ook. Omdat wat jij ook zelf zegt, het is een tijd waarin een vorm van nieuws binnenkrijgen ook dus is betrekking heeft op de oorlogstijd.
0: Ja.
2: Ja, dan moet je wel een manier hebben waarin iedereen weet, oké, doe je raam dicht, doe je deur dicht. Ga wel doen, maar niet via de NL-alert.
1: Het gaat niet alleen om oorlogstijd. Het gaat ook om als er bijvoorbeeld een ramp is geweest.
0: Nee,
1: of wat
0: zeker.
1: Dan ook.
0: Echt waar. Weet je, we zitten ook in de periode waarin heel veel mensen gehackt worden. Of dat er gegevens worden gestolen, weet je wel. In hoeverre kan er. Ja, ik ga nu niet mensen op ideeën brengen, maar ik ben ook wel bang op een gegeven moment dat er ergens een of andere hacker is die dan zo'n NL-alert kan uitsturen, omdat hij dat systeem dan weer heeft gehackt.
1: Nou, er zijn ook een aantal mensen die zeggen van ja, hallo, er wordt gevraagd of we allemaal een noodpakket willen kopen.
0: Ja.
1: Daar zit water in, voor het geval dat de watervoorziening uitvalt. Er zit een zaklamp in, voor het geval dat de elektriciteit uitvalt. Er zit een noodradio in, voor het geval dat we niet meer op ons mobieltje kunnen kijken wat er aan de hand is. Ja, moeten we dan ook niet gewoon lekker die sirenes behouden? Ook gewoon voor het geval dat NL-alert niet werkt?
0: Ja, ja, precies. Beter het zekere voor het onzekere nemen. En liever meerdere opties dan maar één optie, zeg maar. Ja, ik vind het echt onbegrijpelijk.
1: Ik snap er echt helemaal niks van.
0: Maar ik begreep inmiddels ook dat er vanuit de Tweede Kamer ook wel wat signalen zijn dat ze het onbegrijpelijk vinden. En dat ze hier echt wel wat geld tegenaan moeten smijten. Buiten het feit om, ja, we hebben heel veel geld aan defensie nu inmiddels besteed.
2: Valt het niet onder gewoon defensiebudget?
0: Ja, ja, precies, dat wilde ik zeggen. Ja. Dat je dan toch denkt van ja. Maar wat dat betreft, het noodalarm die klinkt inmiddels in de Tweede Kamer. Zo is het ook.
2: Kunnen we stellen.
0: Bijzonder nieuws weer. Nog nieuws over een vliegend team. Die moet de gemeente gaan ondersteunen die moeite hebben om asielopvang te realiseren. Dat heeft premier Jetten gezegd na spoedoverleg van het kabinet met de gemeente. Dat gebeurde gisteravond. Het team moet voor meer maatwerk zorgen in gemeenten waar AZC's omstreden zijn. Aanleiding daarvoor is het, voor dat overleg was de recente onrust rond de komst van asielopvang. In onder meer Loosdrecht, nou, daar hebben we alles over gelezen. En natuurlijk ook in IJsselstein, namens de verenigingen van de Nederlandse gemeente, de VNG. Was de Utrechtse burgemeester Dijksma naar het katshuis gekomen voor het overleg. Volgens haar zijn er vooral in kleinere gemeenten felle protesten tegen AZC's. En daarom komt er ook financiële steun om het te veroorzaken. En eventueel ook boetes voor de gemeenten die niet willen meewerken. Want sommige gemeenten willen wel meewerken, maar kunnen het niet.
2: Wie dan?
0: Dus bij deze. Dat allemaal het nieuws wat betreft voor nu. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nog veel meer nieuws. En ook zometeen gaan we weer doen hoor, waar of niet waar. Thijs van der Dus heeft weer 3 stellingen voor ons voorbereid. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Wil je ook meespelen? Kun je doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in waar of niet waar voor deze dinsdag 19 mei. Nou, dat allemaal zometeen. Gauw naar het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat... zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties... vrezen voor chaotische situaties... omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland... voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen... door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet... op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar... meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De vermiste ARA van Vogelpark Avifauna is weer terecht... De papegaai Rio was vorige week maandag na een vogeldemonstratie weggevlogen. Een dag later werd de vogel teruggevonden op een schoolplein... en herenigd met zijn verzorger, die al 17 jaar met hem werkt. Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Door strengere ventilatie-eisen sinds corona... zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu voorrang krijgt. Roak is gedegradeerd naar de 4e klasse. De ploeg uit Rijpwetering verloor met 2-3 van Teylingen... en kan degradatie daardoor niet meer ontlopen. Toch kreeg de zaterdagmiddag nog een bijzonder moment. Clubicoon Thijs van Zeggelen speelde na 19 seizoenen... zijn laatste thuiswedstrijd voor Roak en kreeg bij zijn wissel...

0: Een erehaag van beide teams.
1: Oh.
0: En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dat is wel aardig van ze.
0: Ja, heel bijzonder moment.
1: Zo is het inderdaad. Dat was hem, hè?
0: Dat was hem.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er 5 files in de regio. Waaronder te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. Er staat op dit moment 13 kilometer. De vertragingstijd is meer dan een kwartier. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer vertragingstijd 11 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Vertragingstijd 4 minuten. Vertraging ook op de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazewoudendorp en Zoetewoudewijpoort. Duurt 6 minuten extra en dat over 2 kilometer. En tot slot ook 2 kilometer op dit moment file. Op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Vertragingstijd 7 minuten. Pim, hoe stopt het spoor?
2: Redelijk rustig. Er zijn alleen werkzaamheden tussen Utrecht en Schiphol. Dat bedraagt ongeveer extra reistijd van 15 minuten.
1: Nou, succes als je daar moet aansluiten achter een van de wagonnetjes. Maar aan de andere kant ben je ook een trein. Dus tjoeketjoeketoetoet. Wij toeteren de ochtend door tot 10 uur. De ochtendshow Studio Alphen en Karen Brasem. Zometeen dus, waar of niet waar, speel mee via de app.

0: Goedemorgen, David Guetta, Kelly Rowland en When Love Takes Over in de ochtendshow van Studio van Karebrasem. En daarvoor ook Miss Montreal en haar nieuwste schuilen. Nou, schuilen hoef je zeker niet. Doe vooral mee via de app studiohof.nl/WhatsApp. Want we gaan hem weer doen. Waar of niet waar? Drie stellingen van de vriend van de show Thijs van der Dussen krijgen we weer voorgeschoteld. En aan onze taak om daarop te antwoorden met waar of niet waar. Inmiddels ook in de studio. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wakker geworden?
1: Ja, het was mijn moeders fout. Dus als ze dit hoort, het was
0: ja,
1: jouw fout.
0: Ja, oh zo. Ja, nee, precies. Ja, en twee bruggen stonden open en de fiets op slot. En...
1: ja, ik schaam me een beetje.
0: Heel, maakt niet uit. Kan gebeuren natuurlijk. Maar stagiair van de show deze week. Want je loopt deze week stage. En wilt natuurlijk ook weer meespelen met waar of niet waar. Want ja, gisteren had je de eretitel, hè? Want,
1: ja, ik ben regerend kampioen nu.
0: Ja, regerend kampioen. Namelijk de eerste stagiair die meteen in zijn eerste ronde waar of niet waar ook meteen de winst pakt.
1: Ja, het is echt onwaarschijnlijk.
0: Onwaarschijnlijk toch gebeurt. Nou ja, vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijken of je opnieuw de winst kan pakken. Of dat je... ja, misschien de winst moet overlaten aan een van ons.
1: Nee, ik ga jullie geen kans geven.
0: Oké, nee, je zit weer zo in de wedstrijd. Nee, lekker dan.
2: Goed dat we het weten.
0: Ja, precies. Wil je ook meespelen met het spel? Studiohof.nl, /WhatsApp dus. Zet in je bericht 1, 2 en 3. De achterwaar of niet waar? Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Pim doet ook mee. Richard Harreman doet mee. Ik doe ook mee, want ja, ik ken de stelling ook niet. Maar ik hoop dat jij ook mee wil spelen. Zullen we vooral naar de eerste stelling gaan luisteren dan?
3: Zin in.

0: Komt ie aan. Thijs, goedemorgen.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan dieren die hun eigen stem kunnen veranderen afhankelijk van het water waarin ze zwemmen.
0: Oh.
1: Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Het begint steeds meer een quizmaster te worden trouwens, die Thijs van der Dussen. Welkom bij weer een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Ja, zo. Bestaan er dieren waarvan de stem kan veranderen afhankelijk van het water waarin ze zwemmen? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Pim?
2: Ik ga voor waar.
0: Jij gaat voor waar. Luc, wat denk jij?
3: Ik denk dat deze niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Richard Harreman.
4: Ik denk ook dat het niet waar is.
0: Jij denkt ook dat het niet waar is. Ik ga daar ook in mee. Alhoewel, ik weet wel. Mijn stem kan ook zomaar veranderen op het moment dat ik zoutwater gorgel ten opzichte van zoetwater.
4: Oh ja.
2: Mooi.
0: Doe ik af en toe wel eens namelijk. Om gewoon even het stemmetje weer tot rust te brengen, zeg maar. Maar dan, ja, dan klink ik ineens als Minnie Mouse.
2: Goh.
0: En op het moment dat ik met zout gorgel, dan klink ik als mezelf.
4: Oh ja.
0: Ik weet niet wat het verschil is, maar dan... Nou, goed. Maar is het waar of niet waar? Wat denk jij? Zet hem in ieder geval achter het cijfertje 1. Want dat was stelling nummer 1. Stelling nummer 2, die komt er nu aan. En dan gaan we luisteren naar Thijs. Thijs, stelling nummer 2, kom maar door.
1: Stelling nummer 2. In de ruimte kunnen metalen aan elkaar lassen zonder hitte of lijm. Waar of niet waar?
0: Ja, en zonder echte fysieke lasser, zeg maar. Dus kunnen er in de ruimte metalen aan elkaar gelast worden zonder dat er extra hitte bij komt en zonder een lasser? Dat soort zaken. Bim, wat denk jij?
2: Ja, ik weet dat het heel koud is in de ruimte. Dus ik ga voor dat dit waar is. Omdat het is zo koud. Maar je kan daar dus dan geen hitte ontstaan of zo.
0: Ja, dus eigenlijk door de kou zou je zeggen het wordt aan elkaar gelast.
2: Ja joh. Ja nee, dat zou ook kunnen eigenlijk. Ja.
0: Oké. Jij denkt in ieder geval dat het dus...
2: Ik denk dat het waar is.
0: Waar is. Luc, wat denk jij?
3: Ja, ik denk ook dat het niet waar is.
0: Jij denkt ook dat het niet waar is.
3: Ja, net zoals de vorige.
0: Ja, nee, precies. Ik dacht, jij gaat met Pim mee. Maar nee. Nee, precies. Oké. Okay. Wat denk jij, Ries?
4: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Ja, ik weet wel, jij bent een heel klein beetje een heelalkenner. Oftewel, jij bent van de sterren. Toch?
4: Nou, meer van de natuurkunde.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, en ik weer dus totaal niet. Ik merk ook steeds vaker, hoe vaker we dit spelen, hoe minder ik weet van natuurkunde. Dat is een,
0: ik leer een beetje zeg maar, van de manier van antwoord geven van Ries. Dus ik ga gewoon met hem mee op dit moment. Ja,
2: dat is de truc.
0: Ik zeg ook dat het waar is. Dan de laatste, stelling nummer 3. Thijs, kom maar door.
1: En stelling nummer 3. Je botten bevatten licht dat je normaal niet kunt zien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Pim.
2: Ja, ik zie een hele vragende Richard naar mij kijken. Dus ik ga nu opletten. Dus ik denk dat het niet waar is. Jij anders had hij dit wel geweten.
0: Oké. Okay. Luc, wat denk jij?
3: Ik ga 3 keer voor niet waar.
0: Jij gaat vandaag 3 keer voor niet waar?
3: Gisteren 3 keer voor waar.
0: Ja,
3: en
0: precies.
3: Vandaag 3 keer voor niet waar.
0: Het is een beetje kansen spreiden, lijkt het wel. Alsof je je eindexamen aan het maken bent.
3: Nou, als ik nu verlies, dan komt het omdat ik net wakker ben.
0: Oh. Wat een goed excuus.
4: Dat komt door je moeder. Opnieuw,
0: ja. Dat komt door je moeder.
3: Ja.
0: Zou ik zeker vanavond, kom je thuis. Mam, ik heb door jou verloren met waar of niet waar.
3: Ja, dan krijgen ze dan wel te horen.
0: Ja, nee, precies. Zou ik zeker doen. Hoor ik morgen wel wat de reactie was. Ries, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
4: Niet waar.
0: Jij zegt dat het niet waar is?
4: Ja.
0: Ja, ik denk toch dat het waar is. Ik bedoel, je moet niet voor niets af en toe wat vloeistof slikken om ervoor te zorgen dat er bepaalde dingen zichtbaar worden op het moment dat je een onderzoek hebt. En dat heeft ook te maken met je botten. Dus toch denk ik dat het waar is. Nou, we hebben verschillende antwoorden hier in de studio. Wat denk jij? Studioalf.nl, /WhatsApp, om jouw antwoorden door te geven. Laten we de stellingen nog 1 keer doornemen dan. Thijs, goedemorgen.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan dieren die hun eigen stem kunnen veranderen afhankelijk van het water waarin ze zwemmen.
0: Ja.
1: Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
1: Stelling nummer 2. In de ruimte kunnen metalen en elkaar lassen zonder hitte of lijm. Waar of niet waar?
0: Stelling nummer 2 was dat, nu de derde.
1: Stelling nummer 3. Je botten bevatten licht dat je normaal niet kunt zien. Waar of niet waar?
0: En ook hier de vraag, waar of niet waar? Wat denk jij? Zet in je bericht 1, 2 en 3. En stuur het naar studioalf.nl/WhatsApp. En vergeet daarachter niet te zetten waar of niet waar, want 1, 2 en 3 heb ik helemaal niks aan. Dus tot zover. Zometeen na Queen, dan horen we de antwoorden van Thijs van der Dussen. En horen we ook wie de dagwinnaar wordt hier in de studio, maar ook bij jou thuis. In het spel Waar of Niet Waar, de dagwinnaar van dinsdag 19 mei 2026 vandaag. Ja, we kunnen ook vandaag zeggen, we doen geen dagwinnaar, maar dan word je uitgeroepen tot de Killer Queen van...

0: Killer Queen van Queen. Ja, in de ochtendshow. Studio over Karen Brazem. Waar je ook hoorde de stellingen van Thijs van der Dussen. In waar of niet waar. Als het goed is heb je via de app studio.nl/WhatsApp jouw antwoorden doorgegeven op de stellingen die Thijs zojuist heeft genoemd. Ja, de vraag is alleen nu. Hebben we het goed? Hebben we het fout? Wie kunnen we vandaag uitroepen tot de Killer Queen van waar of niet waar? Deze dinsdag 19 mei 2026. Ik ben heel benieuwd. Laten we gaan luisteren naar hoe de eerste stelling ook weer klonk. Thijs, het is aan jou.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan dieren die hun eigen stem kunnen veranderen afhankelijk van het water waarin ze zwemmen. Waar of niet waar?
0: Ja, vandaar dat Donald Duck zegt... en dat Mickey Mouse zegt... Hey Pluto! Nou, zoiets. Is het waar of niet waar? Ries, neem even de antwoorden door. Wie heeft wat geantwoord?
2: Iedereen heeft niet waar gezegd, behalve Pim. Want zij
0: Oké. Pim gaat volledig tegen alles en iedereen in. Misschien heeft hij daarmee ook wel goed. Misschien ook niet. Thijs, kom maar door met het eerste antwoord.
1: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden van het favoriete spel van de radio. Waar of niet waar? Het eerste antwoord is niet waar. Nee, dieren kunnen hun geluid aanpassen. Maar dat doen ze natuurlijk niet bewust per watersoort. Dat eigenlijk gewoon flauwekul.
0: Flauwekul hoor ik net. Het is flauwekul, Pim. Het is niet waar.
3: Dit is gewoon balen.
0: Ja,
3: dit
0: is balen.
3: Gewoon balen met pet op.
0: Ja, dat is flauwekul en balen, moet je nagaan. Zoveel is het en doet het ook met Pim, zeg maar. Laten we luisteren naar stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2. In de ruimte kunnen metalen en elkaar lassen zonder hitte of lijm. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ries, wat zijn de antwoorden?
2: Iedereen heeft gezegd waar, behalve Luc, die zijn niet waar.
0: En nu gaat Luc weer tegen alles en iedereen in. Maar ja, we weten, Luc kan het ook zomaar goed hebben. Kom maar door, Thijs.
1: Stelling nummer 2 is waar. Ja, in vacuüm kunnen schone metalen oppervlakken aan elkaar vasthechten. Dat wordt ook wel eens koudlassen genoemd. En dat kan dus zonder hitte of lijm.
0: Ik vraag me af of dat Thijs niet ook gewoon een Rotterdammer is. Nee, alhoewel, nee, dat is niet waar. Meer een Hagenees. Want Rotterdammers die zeggen alles met de T achter het einde. Dus die vergeten de T vooral niet.
2: Maar, gat naar huis.
0: Maar de Hagenees die vergeet de T zeker wel. Want die zegt hem af en toe niet. Maar hij zegt dus oppervlakken in plaats van oppervlakte. Vind ik ook wel grappig. Maar goed. Wat was het antwoord nou ook alweer?
3: Waar. Was
2: het waar?
0: Ja, was het waar?
2: Ja.
0: Het was waar. Ja. Nou ja, bij deze is het waar. Dat betekent dat... Luc.
4: Ja, helaas. Mijn allereerste foutje.
0: Ja, ligt aan je moeder, hè?
4: Ja.
0: Ja, nee, precies. Zo is het. Ja. Ja. En stelling nummer 3 dan?
1: En stelling nummer 3. Je potten bevatten licht dat je normaal niet kunt zien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? De antwoorden, Ries?
2: Ja, 3 maal niet waar. En jij was de enige die zei waar.
0: En nu ga ik weer tegen de hele goede gemeente in. Nou ja.
2: Ja.
0: We hebben af en toe een beetje tegenliggers.
3: Spannend.
0: Ik vind het ook spannend. Hebben we überhaupt dat er iemand echt een dagwinnaar kan worden?
2: De grootste kans maken op dit moment jij en ik. Ah. Maar ja, dat kan nog veranderen als we deze vraag fout hebben. Dus,
0: het ligt aan ons dus eigenlijk.
2: Het ligt
0: ons eerder.
2: We moeten het nog maar even zien.
0: Nou, Thijs, maak het spannend. Wat is het antwoord op stelling nummer 3?
1: Stelling nummer 3 is niet waar. Nee, botten geven geen zichtbaar licht af. Altijd wel supercool geweest.
0: Oh, en dat was het. Ik denk, er komt nog wat achteraan. Hé, verdikke me.
2: Ja.
0: Heb ik het weer verloren van Richard Harreman? Het is voor de zoveelste keer dat dat gebeurt. Maar goed, ik heb in ieder geval 2 punten. Normaal gesproken heb ik er geen Richard Alles, weet je wel.
3: Een stijgende lijn.
0: Ja, dat is het wel, ja. Ik heb mooi geleerd van Luc, zeg maar.
4: Ja, ik zit nu in een dalende lijn, dus dat
2: vind ik... Goed. Luc heeft 1 vraag fout. Pim die heeft 1 vraag fout en Wesley heeft ook 1 vraag fout. Ja. Dus ja, weet je, het gaat gelijk op.
0: Nee, zo is het. Maar ik geef wel de moeder van Luc de schuld.
4: Ja, ik ook. Ja, terecht ook gewoon.
0: Goed, en bij deze Richard Harreman.
2: Yeah.
0: De dagwinnaar, oftewel de Killer Queen van dinsdag 19 mei 2026 vandaag. We hebben ook nog een Killer Queen uit te roepen wat betreft de luisteraar natuurlijk. Want als het goed is heb jij ook je antwoorden ingestuurd via de app studioalf.nl/WhatsApp. En dan zie ik een appje van op mijn scherm verschijnen. Want dat is nu verzameld, alle antwoorden. En daarmee dus ook de dagwinnaar. Van Sanne. Die heeft vandaag ingestuurd. Niet waar, waar en niet waar. En als het goed is heb jij dat gecontroleerd, Ries. En kunnen we zeggen dat Sanne bij deze dagwinnaar is.
2: Yes, dat is ze zeker.
0: Oftewel de Killer Queen. Van waar of niet waar. Morgen rond 7:15 gaan we weer spelen. Waar of niet waar. Zet hem alvast klaar. Of in ieder geval zet alvast je wekker. Want ja, je moet er gewoon op tijd bij zijn natuurlijk.
2: Vooral de moeder van Luc. Zet
4: ja,
2: de wekker
4: ook even goed te wekken.
0: Precies. Ja. Laat hem morgen even melden via de app. studio.nl/WhatsApp. Kun je namelijk ook doen met de antwoorden. En wellicht ben jij morgen dan de dagwinnaar van de woensdag. 20 mei is het dan alweer. Ja. En zeg, het is inmiddels ook weer 8 uur. We gaan gauw naar het nieuws. Daarna zijn we bij je terug met onder andere... natuurlijk de voor of de na. Vandaag kunnen we hem spelen, dus dat is heel fijn. Mooi. En ook zometeen hebben we nog wat nieuws voor je. Want we gaan het nieuws even doornemen.
2: Ja,
0: zo is het wel. En dan allemaal naar het nieuws van 8 uur.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
9: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
10: Hij schiet hem in het doel.
11: Wij zijn erbij.
12: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
11: Jij bent erbij.
12: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
11: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
13: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
11: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
14: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
11: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. 8:02 is het. De Ochtendshow voor dinsdag 19 mei. Studio Alphen Kagebrazem en het nieuws van de NOS.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
17: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
16: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
18: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
16: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Terug naar de studio, daar zit Richard Arman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Alphenaar Bas Siebert heeft met Foke 68 het kampioenschap in de eerste klasse B veroverd. De voormalig speler van Alphense Boys beleefde een feestelijk weekend waarbij heel Valkenburg in de clubkleuren geel en rood was versierd. Voor Siebert krijgt de titel extra waarde omdat hij na dit seizoen stopt op divisieniveau. De Alphenaar maakt komende zomer de overstap naar VV Wouwbrugge, waar hij op een lager niveau gaat voetballen. Een 44-jarige man uit Dordrecht is veroordeeld tot 4 jaar cel voor zijn rol bij explosies in Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop in 2021. De aanslagen hielden verband met de diefstal van 40 kilo cocaïne. Bij de explosie in Alphen moesten een moeder en 4 kinderen uit het raam vluchten. De rechtbank ziet de Dordtenaar als de man die de explosieven regelde. EMM 21 heeft zich verzekerd van de 2e plek in de 3e klasse. De ploeg uit Roelof Arnhemsveen won overtuigend met 6-1 van kampioen Olympia. Door die zegen en puntenverlies van FC Oostgeest is EMM niet meer in te halen. En daardoor wordt de eerste ronde van de na-competitie overgeslagen en mag de ploeg zich direct opmaken voor de play-offs om promotie. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het wordt steeds drukker op de weg. Normaal gesproken altijd een vrij drukke ochtendspits. Deze ochtend valt het op zich nog wel mee. 59 minuten in totaal. Krijgen mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Staat op dit moment 9 kilometer, je vertraging is 7 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van 9 minuten. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat op dit moment 7 kilometer. Gaan we naar de A12, daar is het wel druk. Utrecht richting Den Haag, tussen Noorddorp en Den Haag-Malieveld, 5 kilometer. De vertragingstijd is 17 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je oponthoud op van 9 minuten. En dat is dan tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want daar staat 5 kilometer. Aansluiten ook op de N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazewoudendorp en Zoetewoude-Weipoort, 2 kilometer 6 minuten. En tot slot de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de N452 en Boskoop staat op dit moment 3 kilometer. Je vertraging bedraagt daar 7 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
7: Het is redelijk rustig momenteel op het spoor. Er is alleen een werkzaamheden tussen Utrecht Centraal en Schiphol. De extra reistijd bedraagt 15 minuten.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Mal Smith, Nauer Horn en Drive Safe in de ochtendshow. My Universe van Coldplay hoorde hier.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Hele goeiemorgen. 8:15 de ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Pim, goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Luc, goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Richard, goeiemorgen.
4: Ja, bewijs het maar.
0: Nou ja, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Het is gezellig in de studio, drukke boel hier. Ik hoop dat bij jou ook gezellig is. En anders maken we een gezellige dag van deze dinsdag 19 mei vandaag. Ja, Pim, wat is jou opgevallen in het nieuws onder andere?
2: Nou, op Schiphol zijn er dus allemaal vertragingen. En dat heeft ermee te maken dat er ze zijn gegaan van 4 naar 2 beveiligingsbedrijven.
0: Ja.
2: Waardoor reizigers urenlang extra in de rij moeten staan.
0: Oh nee!
2: We zijn weer terug bij af.
0: Willen we heel graag met z'n allen op vakantie. Even buiten vakantieseizoen omdat het je geld bespaart. Het betekent wel weer, ondanks dat je de drukte ook ontloopt, je gaat de drukte in.
2: Ja, nou ja, we zijn weer terug bij af. Een paar jaar geleden in coronatijd waren eigenlijk dezelfde tafereelen er. Dat je uren in de rij moest staan. Nou, ze staan gelukkig reizigers nog niet buiten Schiphol.
0: Nee, dat scheelt dan wel.
2: Maar Schiphol heeft zelf ook aangegeven dat ze geen bevestiging of geen, als een prognose moeten doen. Zeggen ze dat ze bang zijn dat er in de zomervakantie wel weer echt gigantische rijen gaan ontstaan.
0: Oh, ze waarschuwen er nu alvast voor. Oké. Maar wat is daar de reden van dan?
2: Nou, ze zijn dus gegaan. Ze hadden 4 beveiligingsbedrijven. En dat is gegaan naar 2 nu. Dus, en dat noemen ze een nieuwe manier van werken. Ze hebben nu vandaag ook wel aangekondigd dat gisteren dus echt uit de klauwen is gelopen. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
2: Hebben ze nu aangegeven dat ze wel weer extra personeel, kantoorpersoneel gaan inzetten. En ze delen water uit aan reizigers.
0: Oh, dus de mensen die op kantoor werken normaal gesproken, die zorgen voor de klachtenafhandeling of voor de vliegtickets of wat dan ook. Die mogen nu worden ingezet als beveiliger.
2: Hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Maar ze worden in ieder geval ingezet op een manier. Dus dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze worden ingezet om de rijen goed te laten lopen. En dat dus de mensen die normaal gesproken de beveiliging zijn om de rijen goed te laten lopen, nu dan als douanepersoneel kunnen ingezet worden.
0: Ja, ik vind het een bizar voor woorden eigenlijk, hè. Ik bedoel, we weten al veel langer dat er dit soort dingen gaande zijn op Schiphol. Maar dat dit op deze manier alsnog kan. Ik snap het niet. En ik snap ook niet dat je dat altijd net voor de vakantieperiode doet. Want het gebeurt. Oh.
3: Hey, er is weer iemand.
0: Er is weer
3: iemand in binnengegaan. Justin waarschijnlijk. Het is
2: dat is vorige week dinsdag.
0: Ja, maar vorige week had hij opnames van. Van zijn podcast. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
2: Ja, ik weet niet of de luisteraar het hoort. Maar er gaat dus bij ons een alarm af.
0: Ik doe.
2: We heel stil zijn.
0: Maar misschien is het wel goed als even iemand gaat kijken.
2: Zou ik koekeloeren?
0: Ja, ga even kijken, Pim, of dat er iemand is. Anders moeten we. En kijk ook even welk bordje er open staat. Want dan weten we ook wie we moeten benaderen op het moment dat. dat hier iemand binnenkomt zetten, zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel irritant, hè?
3: Mm-hmm.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant ook wel goed. Want dan weten we tenminste ook. Nou ja, goed. Het noodalarm gaat af.
3: Ja.
0: In zoverre dat het noodalarm op Schiphol dus ook afgaat vanwege die beveiliging gedoe.
3: Zin hoor, dat je helemaal geen NL-alert nodig hebt.
0: Nee.
3: Ik vind het sowieso een rot woord. NL-alert. NL-alert.
0: Nee, maar we hebben dus ook geen luchtalarm nodig, want het gaat hier gewoon af.
3: Ja, dat ook. Dat mag wel een keertje uitvinden hoor, maar.
0: Ja, ik weet niet hoe snel Pim op de trap is. Wieuw.
3: Geen idee, maar het is best. Nou.
0: Ja. Ja, ik wil eigenlijk wel doorgaan met. We gaan het gewoon proberen om wat nieuws te vertellen.
3: Ja.
0: Ries, wat heb jij in het nieuws dan?
3: Ja, mensen kunnen zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en hun feed.
0: Oh.
3: Dat is in het strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Dat zich zorgen maakt over de invloed van de sociale media op de nieuwsconsumptie. Steeds meer mensen in Nederland, vooral jongeren, halen hun nieuws van platforms als TikTok, Instagram en X, waarop een algoritmische feed bepaalt wat ze te zien krijgen.
0: Ja, precies.
3: Sociale mediabedrijven hebben financieel belang bij het verspreiden van content die vooral opvallend en controversieel is. Gebruikers hebben maar een beperkte controle over wat ze te zien kunnen krijgen.
0: Hmm. Ja, toch wel, het blijft een bijzondere situatie, hè, wat er op social media gebeurt en hoeveel invloed eigenlijk die bedrijven hebben op onze mening, maar ook op wat we te zien krijgen op onze feed.
3: En hoe snel dat het gaat, hè?
0: Nou,

0: echt heel snel. Want gisteren ook, we zaten dan in theater om bij de seizoenspresentatie mee te kijken met wat er aankomend seizoen allemaal in Castellum te zien is. En we hadden het over een comedienne. Dat is een Marja, god, hoe heet ze nou? Of Marjan? Dat is een Rotterdamse. Dat is een hele bekende. Ze staat binnenkort ook in. Ze mocht de avond presenteren, maar ze staat ook binnenkort met haar eigen show in het theater. Ja, ik ben ondertussen afgeleid door dat.
1: Ja, dat is wel heel interessant, hè?
0: Ik ga zo meteen wel even.
1: Marjan Mudde.
0: Nee, hier. Ik heb het gevonden. Marja van Katendrecht.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die mocht gisteravond presenteren. En die vertelt. Ja, waar was ik eigenlijk met mijn verhaal?
1: Ik weet het niet meer.
0: Oh nee, we hadden het erover. En die naam die viel natuurlijk heel vaak. En op een gegeven moment toen, zaten we in de auto naar huis. Hij is uit. Dat is fijn. Heel fijn. Zaten we in de auto naar huis. En het eerste wat mevrouw wilde intikken op Google was eigenlijk die naam. Om te kijken van, joh, wie zit er achter het personage? Het is namelijk een vrouw gespeeld door een man.
1: Ja.
0: Maar echt al jarenlang is dat het typetje van... hij is niet uit. Nee. Maar het ding is, zeg maar, dat... mevrouw die naam niet eens hoefde in te tikken. Want hij stond al meteen geopend op Google. Hmm. Omdat de telefoon aan het meeluisteren was. Dus zoveel invloed heeft zeg maar, het hele social media gedeelte op dit verhaal.
1: Ja.
0: Of op onze mening en op wat we zien en wat we vinden en zo. Weet je...
1: Ik ben even benieuwd wat Pim heeft aangetroffen beneden.
0: Pim, doe verslag.
2: Verslag van de situatie.
0: Ja.
2: Er is echt helemaal niemand beneden. Er is niemand beneden. Er staat niemand in de trapgang.
1: Maar staat er ook helemaal geen bordje dat opengeschoven is?
2: Nee.
0: We gaan even polsoog te nemen. Ja.

0: 아니던? Ik maat de rest zo meteen wel door. Vanessa Carlton.
1: Jonge meisje, ze is ook al 45. Hey.
0: In a thousand miles. Wat zeg jij?
1: Ze wordt 46 wordt ze dit jaar.
0: Wie?
1: Ja, Vanessa Carlton.
0: Oh, Vanessa Carlton. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ik bedoel, die komt uit 2002. Toen was zij in de 20, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: 22.
0: 22 jaar, ja. Dan is het logisch dat ze nu wat ouder is geworden, zeg maar. Ik bedoel, dat hopen we allemaal te worden.
1: Omdat die stem natuurlijk niet meegaat. Net zoals die Bianca Ryan. Met dat alarm van
0: over de luchtalarm
1: met de kerstalarm, om het zo maar te zeggen. Die is volgens mij ook al flink... even kijken, hoe oud is die inmiddels?
0: Bianca Ryan, ja, hoe oud is die inmiddels wel niet?
1: 31 al.
0: 31?
1: Ja.
0: Ja, moet je nagaan. Ik bedoel, ja, dat met jou niet per se, maar dat is wel iemand, zeg maar, die in de tijd dat ik jong was, doorbrak op jonge leeftijd. Dus ja, op zich is het wel logisch dat ze 31 is, want ik ben ook al bijna 35. Ja. Maand. Ja, ik had het vorige keer met jou erover, hè, Pim?
2: Ja, ik zit nu eens kijken. Jij zegt met 35. Weet niet of kennen jullie nog Jordan Sparks?
0: Ja. Ja.
2: Die is gewoon 36.
0: Is van No Air, toch?
2: No Air. Ja, Count on You met Big Time Rush of zo ooit een keer gemaakt. Dat is ook een banger.
0: Heeft ze ook met Big... Echt waar?
2: One Step at a Time is hij ook van. Dat is een vergeten ster, is hij wel. Ja. Maar zij is gewoon 36. Zij is jouw leeftijd, Wesley.
0: Zij is mijn leeftijd. Ja, nee, maar dat is wel vaker dat ik denk van...
1: Battlefield, dat was het nummer waar ik zo goed
0: van
1: heb.
0: Ja. Het zijn wel vaker van die mensen dat ik denk... zijn die net zo oud als ik? Hè, hoe kan dat nou? Maar dan zien ze er veel ouder uit. Ja, dus ik weet niet wat ik niet goed doe of wat zij niet goed doen. Maar...
1: Sowieso vind ik trouwens dat mensen vroeger... bijvoorbeeld in de jaren 80 had je mensen bijvoorbeeld 36... die zagen er veel ouder uit als dat ze tegenwoordig uit zouden zien. Ja, van 25 of wat dan ook zelfs.
2: Botox doet een hoop, hè?
3: In de vroegere oude tijd zagen we er veel ouder uit dan de tijd van nu.
1: Maar jij bent nu jij bent 23, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, ik bedoel, je ziet er helemaal niet zo oud uit als dat je vroeger in de jaren 80 eruit zou hebben gezien als 23-jarige zijnde.
3: Hoe zou de Pim van vroeger eruit hebben gezien toen hij vroeger had geleefd? Met een hele oude kop of viel dat wel mee? Is de vraag die we met z'n allen stellen. En in de toekomst kunnen we nog niet kijken, want vroegere tijden hadden wij nog geen toekomstperspectief. Nee, we hadden wel toekomstperspectief, maar geen middelen. Want de techniek was de tijd nog niet vooruit. Behalve door Giet Titulaar, want die wist alles. Tot zover, terug naar de onze.
2: Ga ik de magie van de radio even vertellen nu?
0: Dat weten mensen wel hoor, maar je mag het vertellen.
2: Er wordt een soort zo'n papieren bekertje of op een microfoon gedaan. Uit gebrek aan schuifmiddelen om dit echt te kunnen doen. Ik vind het mooi om te zien hoor.
3: Ja, maar dit is gewoon de manier hoe we dat doen. Ik bedoel, we kunnen een hele dure technieken allemaal aankopen, maar in de vroegere tijden hadden we die dure technieken. Ja, we hadden wel dure technieken, maar niet de technieken die we nu kennen. Dus dan gebeurde dat op dit.
0: Zou Polygoon Journaal daar toen de tijd ook op deze manier zijn ingesproken?
1: Dat is geen idee.
2: Gewoon puur omdat het kan. Is dat Willem Ruijs? Nee, hoe heette die man ook alweer? Die dat zo ongelooflijk iconische stem heeft.
0: Ik weet wel, Bas van Teijlingen, dat is een man die veel voor de radio heeft gedaan. Tegenwoordig werkt bij NH Radio, ook op Radio Veronica heeft gezeten. Ook een podcast maakt, Inform Radio, voor de echte radionerds en de mensen die van vormgeving houden. Die moeten daar gewoon naar luisteren, want dat is echt geweldig. Die praat dan ook met mensen uit het vak, het radiovak, waarin over vormgeving wordt gepraat. Laatst heeft hij dit gemaakt.
4: Januari 2026. Daar dooit de winter ons land opnieuw met een wit gewaad. Terwijl driftsneeuw door de straten jaagt en de sneeuwjacht menig weg onbegaanbaar maakt, staat Nederland even stil. Treinen rusten op hun sporen, scholen sluiten de poorten en menig werkdag blijft ongeschreven. Maar waar het verkeer stokt, bloeit de vreugde. Kinderen trekken er met de slee en muts op uit, glijden lachend door de straten, boetseren sneeuwpoppen en leveren jolige sneeuwbalgevechten. Over stoepen en pleinen klinkt het vertrouwde knerpen van sneeuw onder kleine laarzen. Zo brengt de sneeuw hinder en vermaak. Nederland zucht onder de kou, maar lacht tegelijk om dit winterse intermezzo.
3: Ja, dit was dan een ding vanuit vorig jaar, omdat wij vorig jaar heel veel sneeuw hadden en we dat al jaren niet hebben gehad. Alsof we weer in de jaren 60-70 leefden.
1: De stem waar jij naar op zoek was, de naam, Philip Bloemendal.
0: Ja, Philip Bloemendal.
2: Ik zit dat ook te zoeken. Maar, ik vond de stem Hans
1: Hoogendoor. Ik vond het sowieso altijd wel de manier waarop zij de zinsopbouw deden en wat voor woorden dat ze gebruikten. Vroeger had je voor kinderen had je de berenboot. In de jaren, eind jaren, begin jaren 80 was dat.
0: Met de berenboot. Karen
1: is, die zal het ook wel weten, de berenboot natuurlijk.
0: Ja. Maar met dat haartje zat ze elke zaterdag voor de televisie.
1: Als je dan hoort wat voor een taal gebruikten we in... Ja, maar... daarin zat. Ja. Dat kan ik nu niet eens meer volgen. Laat staan toen.
0: De laatste die ik echt op die manier heb horen praten, dat is koning Beatrix geweest.
1: Ja.
2: Die vind ik ook altijd heel formeel. Ja. En heel zakelijk.
1: Kijk eens even wat je erbij kan vinden van de berenboom bijvoorbeeld op YouTube. Er zijn nog genoeg dingen te vinden. Moet je dat maar eens gaan terugkijken. Maar, en moet je dan eens proberen te begrijpen waar het over gaat.
2: Nou, dat is niet te doen. Maar datzelfde als over begrijpen waar het over gaat. Überhaupt is daar de laatste tijd steeds meer problemen mee. Hè? Want je ziet steeds meer volwassenen die kijken het jeugdjournaal. Omdat ze het NOS 8 uur journaal of half 8 journaal niet meer kunnen volgen.
0: Dat waren er toen ook zo in makkelijke taal tegenwoordig.
1: Ja, dat wil net zeggen. Dat waren er
2: steeds
1: mee bezig.
2: Steeds, maar ook heel veel maar ik ouders
1: vind,
2: kijken
1: vind je serieus de taal die in het journaal wordt gebruikt te moeilijk? Ik vind het wel niet hoor.
2: Nee, maar sommige andere mensen wel. Maar ja, met alle respect. Je hebt gewoon een groep in Nederland, ja, die zijn niet onderlegd om de taal helemaal te begrijpen. Nou, dat worden ook best wel moeilijke onderwerpen besproken, hoor.
1: Bij het jeugdjournaal
2: wordt ook gedaan, maar op zo'n gemakkelijke taal.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat iedereen het kan begrijpen, want die coronaregels, heel veel mensen begrepen de coronaregels niet. Hè,
0: of wilden het niet begrijpen. Hè,
1: ja, maar die zat alleen maar te kijken hoe dat hamster werd nagedaan tijdens het...
0: Precies, ja.
2: Maar wat ik ook echt heel lastig vind... Kijk, ik ben helemaal natuurlijk wat dat betreft jong. En ik hoop dat ik het allemaal ooit ga begrijpen. Maar als je een brief van de belasting krijgt... ik snap niet wat ze zeggen.
0: Nee, maar dat snappen ze zelf ook niet.
2: Nee, ik snap niet welke taal daar wordt gebruikt.
1: Maar dat is bewust, hè, dat ze dat gewoon bewust moeilijk maken.
2: Ja, is dat echt zo?
1: Ja.
2: Oh joh, want ik begrijp echt...
1: Ze maken het bewust moeilijk... zodat het precies klopt wat er staat. Zodat ze juridisch helemaal ingedekt zijn.
0: Oh, juridische taal bedoel je dan?
2: Ja, want als je gewoon een brief krijgt, gewoon met betaal jongstleden. Zeggen we, en als je toch gaat opzoeken, ja, betaal gewoon ZSM.
0: Ja, maar ik bedoel, ik refereer ook wel eens naar jongstleden, maar dan door de afkorting J.L. Te gebruiken. Maar dat is wel nog steeds een taal wat bijvoorbeeld in e-mails veel rondgaat.
1: Zeker.
2: Ja, maar ik moest even een voorbeeld geven.
0: Nee, maar ik snap wat je bedoelt, hoor.
2: Er zit wel serieus lastige taal in, hoor.
0: Ben je boos?
2: Nee, het is oké, Wesley. Het is oké.
0: Kijk, Luc die zit er ook een beetje bij. Die denkt, waar hebben jullie het nou over? Nou, het is een beetje de moeilijke taal die we er aan wagen. Aan de andere kant, ja, als je kijkt naar de taal die hier op toetsen wordt gebruikt, zeg maar, dan is het ook af en toe best wel moeilijk. Want ja, soms dan denk ik gewoon, vraag gewoon wat je wil vragen, in plaats van dat je het zo moeilijk omheen moet bouwen.
2: Voor de examenleerlingen, het natuurkunde-examen, het natuurkunde-examen is geweest, die wordt misschien onreglementair geacht. Omdat gewoon, het was te lastig, het was te moeilijk.
0: Maar dit is eigenlijk toch al te moeilijk, onreglementair geacht.
2: Ja, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. Dus, zo staat het hier voor mij in mijn nieuws.
0: Het is gewoon niet begrijpelijk waardoor mensen de fout maken of het verkeerd interpreteren.
2: Nou ja, hij wordt dus
0: soms is het ook een beetje de opdracht, hoor, daar niet van. Maar.
2: Ja, maar die wordt misschien niet meer goedgekeurd. Omdat ze gewoon zeggen van hij was te moeilijk. Ja. De N-term ligt nu echt ook bizar hoog waarschijnlijk.
0: Ja, daarom zijn er ook heel veel klachten bij Lax binnengekomen de afgelopen dagen.
1: Dus elk jaar is dat hetzelfde.
0: Ja, maar het is echt wel nog veel meer.
2: Dit jaar is bij natuurkunde is het echt intens. Maar er zijn ook docenten die hebben hem geprobeerd te maken. En docenten hebben onvoldoende gehaald. Docenten hebben onvoldoende gehaald. Het is bizar. Ja, het is echt mijn neefje die zit. Ook in zijn examenjaar. Ja, die kwam gewoon huilend thuis. Die zegt, alles wat ik heb geleerd, dat begreep ik gewoon niet.
0: Of heeft hij op zijn kop gekregen van de meester? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Dat kan ook natuurlijk.
0: Dat is een slag met de stok.
2: Zo'n type kerel was het ook wel, daar niet van. Maar het is wel heel bijzonder.
0: Zeg nog heel even over die berenboot.
2: Ja, die berenboot. Want ik weet niet eens wat je bedoelt met een berenboot.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Dat is gewoon een boot met beren. Ik bedoel, meer is het niet.
1: Je hebt je telefoon of je computer voor je neus.
0: Luister nou even. Ja. Nou, zo ging dat liedje dan, zeg maar. En even een klein stukje van de berenboot. Kom maar binnen.
5: Doe dicht die deur, gauw.
6: Sakkers nog een toe. Wat een herrie daar buiten.
5: Nou zeg, vertel mij wat. Dat komt door een wegomlegging. Al het verkeer van de hoofdweg dendert nou langs mijn huis.
6: En blijft dat voortaan zo?
5: Nee, zeg, bewaar me. Nee, die omleiding duurt een week en dat is toch al langer dan ik kan uithouden. 'S Nachts doe ik geen oog meer dicht. Ik heb dan net het gevoel dat mijn bed op de weg staat. En dat komt er dan ook nog bij. De radio van de buurman.
6: Maar waarom zet je buurman zijn herriekast dan ook nog zo luid aan?
5: Omdat hij zijn radio anders...
0: Het lijkt wel deze ochtend bij de ochtendshow.
1: Ik vond dit nog meevallen.
0: En dit viel nog wel mee.
2: De wegomlegging.
0: Ja. Ja, dat bestaat nog steeds, dat woord, hoor.
2: Ja, maar,
1: ja, maar ja, niemand gebruikt dat natuurlijk, hè?
2: In een kinderserie het woord wegomlegging.
0: Nee, maar weet je, tot slot hierover. Ik bedoel, er zijn heel veel ouders die roepen tegen hun kind: nou, dat is een woef. Nee, het is geen woef, het is een hond. Ik bedoel, we maken het onszelf ook gewoon heel moeilijk. Hè? We kunnen het ook gewoon bij het beestje bij de naam noemen. Waardoor juist wel de woordontwikkeling wat sneller kan gaan. Dan dat je jarenlang hoort: hey, kijk mama, dat is een woef. Nee, het is geen woef, het is een hond.
2: Ja, wat ik wel altijd heb geleerd is dat je bij kinderen altijd moet zeggen, als ze bijvoorbeeld de fietspad, moet je zeggen: nee, het is het fietspad. Je moet continu wel bevestigen wat ze verkeerd zeggen.
0: Ja,
2: dat klinkt heel stom, maar je moet wel, want anders gaan kinderen het verkeerd ook aanleren. Maar
0: anders denken kinderen tot en met groep 6 dat de hond een woef is.
2: Maar hoe doe jij dat dan? Want jij hebt een dochter, toch?
0: Ja.
2: Hoe doe jij dat dan? Moet je dan vaak corrigeren? Of probeer je ook wel een beetje het...
0: Nee, ik moet wel zeggen dat... Ja, natuurlijk moet je af en toe wel eens corrigeren, omdat het dan verkeerd is uitgesproken. Of dat ze een verkeerde... hoe noem je dat? Je hebt daar een bepaalde term voor. Je over moeilijke woorden gesproken. Maar dat ze dan zeg maar een meervoud van iets maakt of een woord verlengt. En dat gaat dan niet op de juiste manier. Maar als je het dan corrigeert, ja, de eerste volgende keer doet ze het wel goed. Maar ja, of het ligt aan mijn kind of het is gewoon de manier van opvoeden. Kan ook. Dat weet ik niet.
2: Combinatie van?
0: Moet ik van de ander horen, want ik wil gewoon horen dat ik mijn kind goed opvoed.
2: Jij voedt je kind geweldig op, Wesley.
0: Dankjewel. Ik moet trouwens wel zeggen, het fragment wat je net hoorde van de berenboot, het lijkt een beetje op de ochtendshow deze ochtend. Allemaal geluiden hier en daar. En van de vaatwasmachine die uit wordt geruimd en van de alarm die afgaat. Maar goed, het alarm heeft inmiddels ook al geklonken voor het nieuws van 8:30. Dus daar gaan we maar gauw naartoe. Het nieuws van 8:30.
1: NOS
0: en wellicht in makkelijke taal, dat weet ik niet. Kunt u het in makkelijke taal vertellen? Of? Nou, we horen het wel.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
0: Ik heb er in ieder geval alles van begrepen, dus dat is fijn. Het nieuws uit de regio dan. Richard Arreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Alphense Partij voor de Dieren wil dat de gemeente harder optreedt tegen het verstoren van broedende vogels. Volgens raadslid Stef Strik worden nesten beschadigd doordat jongeren vogels opjagen. De partij pleit voor extra handhaving in gebieden waar veel vogels broeden. Ook zouden er meer waarschuwingsborden moeten komen om mensen bewust te maken van de gevolgen. Bewoners van de flats aan het Valeriusplein in Alphen aan de Rijn maken zich zorgen over asbest dat mogelijk is vrijgekomen bij werkzaamheden aan kozijnen. De werkzaamheden zijn stilgelegd nadat asbest in kit werd ontdekt. Volgens bewoners liggen er nog steeds stof en resten in de trappenhuizen, terwijl veel inwoners niet zijn geïnformeerd. De omgevingsdienst zegt dat het risico beperkt is. In zwembad Kineo in Roelofarensveen worden in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dat is toch wel lastig, hè, als je dan miscommunicatie hebt bij dit soort projecten.
1: Ja, ik snap er niks van. Nee. Maar sowieso, hoe kan dat miscommunicatie? Dit moet toch meegenomen zijn in een tekening van een architect?
0: Ja, buiten dat. Ik bedoel, het kan vooraf natuurlijk allemaal worden bedacht. Maar op het moment dat het niet wordt gecontroleerd, dat vind ik eigenlijk het meest kwalijke in dat opzicht.
1: Ja.
0: Goed. Dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, drukke ochtendspits, zegt de ANWB, maar dat geldt eigenlijk voor het land. In de regio valt het allemaal wel mee, hoor. 43 minuten in totaal. Er zijn 3 meldingen die 5 minuten of langer duren. Waaronder te vinden op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Die file duurt 6 minuten. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat op dit moment 5 kilometer. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. 6 kilometer, vertragingstijd 7 minuten. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer. Vertragingstijd, ja, die is flink. 20 minuten.
1: Zo.
0: Ja. Hoe is het op het spoor, Pim? Is daar wat rustiger?
2: Het is daar iets rustiger. Wel veranderingen. Tussen Utrecht en Schiphol is er een vertraging van 15 minuten. Komt er werkzaamheden. En tussen Utrecht en Amersfoort zijn er geen treinen meer door een defecte trein. Dit duurt ongeveer tot 9:15.
0: Nou, succes als je met de trein moet richting de omgeving van Utrecht. En anders, joh, weet je, laat lekker die ochtendshow aan. Want zometeen gaan we weer doen. De voor of de na wil je meespelen met dat spelletje waarin we je muziekkennis gaan testen. Studiealf.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open, want zometeen kun je antwoord daar kwijt. En over ongeveer 5 minuten gaan we hem spelen, hoor. Dus wees er klaar voor. De ochtendshow. Goedemorgen.

0: Nou, ik hoop dat je ook oké bent. Jelly Roll is het in ieder geval wel. I'm Good hoorde je in de ochtendshow ook. The Real Thing en Can You Feel the Force. 1979 komt hij vandaan. I'm Good is een plaatje van dit jaar. Waarom ik je die jaartallen vertel, heeft natuurlijk alles te maken met het spel. De voor of de na, we gaan hem weer spelen in de ochtendshow. We gaan je muziekkennis testen. Daarin vraag ik je om titel en artiest door te geven via de app studioalf.nl/WhatsApp. Want dat is namelijk het hele spelelement. Ik ga een fragment laten horen en aan jou dan de vraag. Wie is die artiest? Wat is de titel van die track? En is die voor of na een bepaald jaar toe uitgekomen? Vandaag spelen we met het jaar
1: 2021.
0: Ja, want afgelopen vrijdag hadden we Nathan Evans en Wellerman, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. 2021 is het jaartal waarmee we gaan spelen. De vraag is dus, ja, wie is de artiest? Wat is de titel van die track? En is die voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Hier in de studio gaan ze het ook meespelen. Heren.
2: Zin in.
0: Ik wil vooral even van jullie een naam horen op het moment dat je het weet. De eerste die het weet, die mag het antwoord als eerste geven. Maar we gaan het antwoord nog niet vertellen, want we willen natuurlijk de luisteraar ook even de kans geven om een antwoord in te sturen. Dus roep vooral je naam als je het weet. En nou ja, goed, dan gaan we het wel merken. Dus nogmaals, titel en artiest voor of na het jaar 2021, dat wil ik weten.
2: Oké.
0: Het kan ook erop zijn, dat weet ik niet. Dus de voor, de na of erop.
3: De voor, de na.
0: Laten we die vandaag ook erbij toevoegen.
3: Nieuw.
1: Ja, dan weten we dus al het woord erop.
0: Nou, dat weet ik niet zeker namelijk. Ik hoor het wel zometeen. Je naam dus, ben ik heel benieuwd naar. En mocht je zitten te luisteren en mee willen spelen, studioalf.nl/WhatsApp, daar kun je het antwoord doorgeven. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, kom maar.
0: Let goed op, want dit is de opdracht voor vandaag.
1: Richard.

0: Ja. Ik zag een handje omhoog gaan. Ik zag de hand van Pim omhoog gaan. En ik hoorde Richard Harreman zijn naam roepen. Toen dacht ik, oké. Maar vergeet Pim nu hoe die heet? Of moest je plassen?
1: Pim is het helemaal vergeten hoe die heette. Ik steek mijn vinger op radio. Ik wil niet door die microfoon schreeuwen. Maar ja, dat was natuurlijk het hele idee een beetje.
0: Ja, ik zeg niet voor niets. Noem je naam op het moment dat je de beurt wil. Ja,
1: jij hebt helemaal gelijk.
0: Ja, toch jammer. Maar goed, je denkt het te weten in ieder geval, Pim.
1: Ja, ik weet het zeker.
0: Oké. Luc, heb jij überhaupt een idee? Ja, je bent niet helemaal van de muziek.
2: Ik weet alleen de artiesten.

0: 100% zeker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat wel.
1: Dus je hebt wel een punt van herkenning?
0: Ja, alleen ik weet de naam van het liedje niet meer.
1: Oké. Okay. Nou, misschien gaat het nu bij je opkomen, want ik ga het fragment nog een keer laten horen. Het titel en artiest voor of na het jaar of drop 2021.

0: Ja. Nou, zometeen gaan we het antwoord horen van Richard Harman. Althans, hij denkt het antwoord te weten. Dus hij mag zo meteen een poging wagen. En anders hebben we eventueel Pim en Luc nog... Luc, heb je nu wel een idee al wat de titel zou kunnen zijn? Of nog steeds geen idee?
1: Ik heb geen idee wat de titel is.
0: Nou, misschien zometeen alsnog een punt van herkenning... op het moment dat een van de heren het hier vertelt. Of, ja, als ze het niet goed hebben, misschien wel een van jullie thuis. Studiohelft.nl schuin WhatsApp dus in ieder geval om je antwoord door te geven. Ik ben op zoek naar titel en artiest voor of door op 2021, het jaartal waarmee we vandaag spelen. En ja, wellicht ben jij zo de dagwinnaar van deze dinsdag 19 mei 2026. Schakel even terug in de energie. Even wat leanback en enjoy muziek op jouw radio. Shanna Spiro hier.

Senna Spiro en Material Love, haar nieuwste single in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brasem. Wat je ook hoorde in die ochtendshow was de opdracht in de voor of de na. Want ja, we hebben zojuist laten horen, zijn alleen nog op zoek naar titel en artiest. En voor of daarna of erop zou ook nog kunnen vandaag. Het jaar 2021 is in ieder geval de opdracht waarmee we spelen. Dus juist hier in de studio heeft Richard Arreman als eerste zijn naam geroepen. Terwijl eigenlijk Pim als eerste een antwoord wilde geven, maar vergat om zijn naam te roepen. Ja, we zijn streng in de regels, in zover. Maar goed, als het goed is, hebben jullie allemaal wel een idee wie het zou moeten zijn. Zijn we er alleen nog niet over uit wat de titel zou kunnen zijn? Althans, dat zijn in ieder geval de antwoorden die ik hier een beetje zo om me heen hoor. Er zijn ook genoeg antwoorden binnengekomen via de app studio11.nl/WhatsApp. Over welke opdracht hebben we dan? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ik ga nog één keer even het fragmentje laten horen, want dan hebben we alles rond.

0: Ja, en Nina zou dan de titel komen. Dus vandaar dat ik hem op deze manier afkap natuurlijk. Doe zo sneaky ben ik wel, ja.
1: Ja.
0: Zeg, Richard Harreman, jij hebt als eerste geantwoord. Althans, jouw naam geroepen. Mm-hmm. Daarmee mag je als eerste een antwoord geven. Wie denk je dat is?
2: Imagine Dragons. Met Enemy.
0: Ja, en dan?
2: Ja, goed, dat was eigenlijk al een beetje bekend. De Rob.
0: De Rob, zeg jij? Oké. Okay. Via de app studio.nl schijnschreef WhatsApp is Ben ook weer actief. Hij zegt Imagine Dragons. Titel Go The Misery 2022 roept hij. Oké. Pim.
1: Zeg eens.
0: Jij stak in principe je hand op en wilde als eerste antwoord geven. Ben je het eens met het antwoord van Richard Harreman?
1: Ik ben het daar 100% mee eens.
0: Zou dan? Zou dan wel betekenen dat Richard het echt wel goed zou moeten hebben?
1: Ja, dat denk het wel.
0: Oké. Okay. Ik hoor toch nog een soort van lichte twijfel.
2: Ja, een klein beetje twijfel.
1: Ja, ik twijfel alleen over de titel een beetje. Maar dat komt omdat vaker wordt het woord misery genoemd. Dus ik zit een beetje twijfel tussen misery of enemy.
0: Oké. Luc, heb jij een punt van herkenning wat betreft de titel?
3: Nou, het enige... Ik wist Imagine Dragons. Mm-hmm. Maar volgens mij is het wel enemy.
0: Ja?
3: En het zou ook zomaar 2022 kunnen zijn. Maar omdat jullie allebei voor 2021 gaan, ga ik maar wel gewoon voor 2022.
0: Je bent een beetje dwarsligger.
3: Ja.
2: Verkeerde ben je naar het bed gestapt natuurlijk.
0: Nee, hij is gewoon niet gewekt door zijn moeder.
2: Dat is waar.
1: Ook als we deze fout hebben, is de moeder van Luc schuldig.
0: Precies. Ja. Oké, ik ga het antwoord invullen wat Richard Harreman heeft gegeven. Want Jurre die is met jou eens, Ries. Hij zegt ook Enemy van Imagine Dragons. En hij zegt erop ook. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd of dat het inderdaad het jaar 2021 is. We gaan het invullen. De computer is het antwoord aan het berekenen. Om te kijken of het ook daadwerkelijk goed is. Ik heb nog geen groen sein. Nog steeds geen groen sein. Het duurt wel lang. Het geheugen is vol, wacht even.
2: Ja, krijgen we dat weer?
0: Ja, dat duurt lang.
2: Dan het internet op zeker?
0: Ah, daar is het. Haris?
2: Ja?
0: Ja, ik krijg een oranje scherm.
2: Een oranje scherm?
0: Dat betekent dat het antwoord eigenlijk niet helemaal goed is. Maar goed, weet je, ja.
2: Wat is er niet goed aan dan?
0: Kijk, waar ik aan de ene kant zeg ik ben heel streng, ben ik ook wel weer goedgezind. In de zin van, ja, dat antwoord Imagine Dragons en Enemy, dat het hartstikke goed is.
2: Ja.
0: Alleen ja, het jaar 2022 klopt niet.
2: Ik sta op 21. Ik zei erop.
1: Hij zei erop.
0: Oh, ja. Ik ben hartstikke goed gezind, want het is hartstikke goed. Oh my god. Oké, het jaar 2021.
2: Luc zei 22.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja, maar ik raak in de war, joh, met al die antwoorden. Maar goed, dat betekent wel dat jij het hartstikke goed hebt, Ries. Ja, daarmee ben je de dagwinnaar in de voor of de na. Net als waar of niet waar. Dus wat dat betreft heb je een hele lekkere dag. Hoef je de moeder van Luc geen schuld te geven, want... Ja,
3: ik had wel een jaarfout. Dus ik geef wel gewoon mijn moeder.
0: Oké, nou, die heeft een hele mindere dag vandaag. Maar goed, succes vandaag aan de... Hoe heet je moeder eigenlijk, Luc?
3: Ja, Marloes.
0: Marloes, succes
2: Wat kan ze nou nog doen om het goed te maken bij je dan? Want,
3: helemaal niks.
2: Helemaal niks.
1: Nee. Marloes heeft een hele zware ochtend.
0: Het is een hele slechte dag voor haar in zover, ja. Maar daarmee kunnen we... even kijken hoor, wie had ik nou net qua... winnaar, dagwinnaar in de app. Jurre, toch?
2: Ja, Jurre.
0: Ja, Jurre, van harte gefeliciteerd. Ook jij bent bij deze de dagwinnaar van de voor of de na voor deze dinsdag 19 mei. Lekker bezig. Nou, applaus klinkt. Dat gebeurt niet vaak, moet ik zeggen.

0: Ja. A-klasse, Jurre.
1: Zeker klasse. En bij deze, nou ja, genieten van die titel. Wij gaan zo meteen genieten van een gesprekje wat ik ga hebben met Anja Tuit. Zij is van Theater Castellum en gaat ons meebrengen in het nieuwe seizoen. Gisteravond is gepresenteerd het nieuwe theaterseizoen. Ja, wat gaat er allemaal te zien zijn in het theater? Zometeen in de ochtendshow. Daar meer over.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De Ochtendshow.
1: Hele goedemorgen, 4:09. De Ochtendshow op Studio Alphen Kage Brazem. Zometeen gaan we verder. Eerst het nieuws. Krijg je van de NOS.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toegevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden.
12: Ik ben zo blij. Dat ik niet de enige ben.
1: Ja, maar nu wordt het nog rommeliger, want nu zit je er doorheen, meneer man. Goh, nou goed. Het maakt niet uit, het kan gebeuren. Zo is het live radio en dat is altijd heel fijn. Deze ochtend sowieso een hele rommelige ochtend met een alarm die afgaat. Een vaatwas die wordt uitgeruimd. Een NOS-journaal wat rommelig verloopt. En hopende dat dit dan iets minder rommelig verloopt. Maar goed, dat is aan jou, Ries. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De vermiste ara van vogelpark Avifauna is weer terecht. De papegaai Rio was vorige week maandag na een vogeldemonstratie weggevlogen. Een dag later werd de vogel teruggevonden op een schoolplein en herenigd met zijn verzorger, die al 17 jaar met hem werkt. Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Door strengere ventilatie-eisen sinds corona zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu voorrang heeft. Roak is gedegradeerd naar de 4e klasse. De ploeg uit Rijpwetering verloor met 2-3 van Teylingen en kan degradatie daar.

0: daardoor niet meer ontlopen. Toch kreeg de zaterdagmiddag nog een bijzonder moment. Clubicoon Thijs van Zeggelen speelde na 19 seizoenen zijn laatste thuiswedstrijd voor Roak. En kreeg bij zijn wissel een erehaag van beide teams. En tot zover dit rommelige nieuwsbulletin.
1: Het is zo'n dag, hè? Lastige dinsdag. Ja. Ah, joh, maakt niet uit. Ik bedoel, we overleven dat ook wel weer. Maries,
0: ja.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik hoop het wat minder rommelig te maken. Nou, op zich, het is ook niet zo rommelig op de weg, hoor. Daar via Den Haag richting Amsterdam. Het levert je oponthoud op van 3 minuten tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Het staat allemaal over 4 kilometer op die weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, daar ook een file. Duurt 7 minuten tussen Bodegraven en Woerden. 4 kilometer ook daar. De A12 dan, Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld, daar staat ook 4 kilometer. Daar is de vertragingstijd alleen iets hoger, namelijk 21 minuten. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 3 kilometer. En daar is de vertragingstijd 3 minuten. Ja, Ries, hoe is het op het spoor?
0: Nou ja, door werkzaamheden rondom Amsterdam en Utrecht heb je veel vertraging daar. Daar kijk dus vooral naar de reisplanner van de NS voordat je gaat vertrekken.
1: Ja, voor de mensen die denken, Pim deed toch net de informatie van de treinen. Dat klopt, maar ze plekje moeten afstaan. Zometeen namelijk hier Anja Tuit van Theater Castellum. We gaan het hebben over het nieuwe theaterseizoen. En heel benieuwd wat er allemaal gaat plaatsvinden. Althans, ja, dat probeer ik nu te acteren. Want ik weet het inmiddels al, omdat ik gisteravond bij de presentatie ben geweest.
0: Ik ook, heb een boekje gelezen.
1: Ja, precies. Maar zometeen gaan we het erover hebben in de ochtendshow.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: maar het is tijd om op te staan. Je hebt iets reuze belangrijks te doen vandaag.
1: Wat dan?
0: Ja, als ik je dat zeg, dan bederf ik de rest van het verhaal, nietwaar?
1: Goh!

0: Het is het deuntje van de week deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorden hier in de ochtendshow. Drake en Hold On, We're Going Home. Nou, voorlopig gaan we nog niet naar huis. Nog langer niet. Nog langer niet. Nee, we gaan nog niet naar huis. Tot 10 uur namelijk, de ochtendshow op de radio. Studio LVK Gebrazen, waar je naar luistert. Een hele goede morgen. En goedemorgen zeg ik ook tegen Anja Tuit. Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Theater Castellum, daar werk jij voor. Zitten we ook in natuurlijk met de studio. Ja. Dus wat dat betreft zijn we buren. Ja. Nog steeds op goede voeten.
1: Altijd, ja. Ja.
0: En ja, vandaar ook dat we gisteravond bij de seizoenspresentatie waren van het nieuwe theaterseizoen. Ja, wanneer begint hij eigenlijk?
1: Oh, het nieuwe seizoen begint altijd in september.
0: September?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus we hebben nog even om naar iets uit te kijken. Al weten we wel wat er gaat spelen, hè?
1: Ja, en ik zit nog middenin een seizoen, hè? Dit seizoen is nog niet afgelopen.
0: Wanneer eindigt die dan?
1: De laatste voorstelling is in eind juni met de Kitty Kotti conference.
0: Oh, meteen een mooie ook.
1: Ja,
0: ja.
1: Go out with a bang.
0: En dat geeft ook aan dat eigenlijk theater niet alleen maar per se musicals zijn of cabaret shows of wat dan ook. Het is echt veel meer natuurlijk. Gisteravond.
1: Ik wou zeggen, ik zeg de Kitty Kotti conference, maar dat is dan natuurlijk echt wat in het boekje staat en wat wij hebben geprogrammeerd. Maar daarna hebben we nog heel veel voorstellingen van lokale muziekscholen, dansscholen. Die gaan allemaal hun eindpresentaties bij ons doen.
0: Want daar bieden jullie ook het podium aan.
1: Ja, natuurlijk. Ja, het podium van de stad.
0: Ja. Ja. En dat werd ook gisteravond op die manier gepresenteerd tijdens de seizoenspresentatie. Absoluut. Onder bezielende leiding van Marja van Katendrecht. Rotterdams fenomeen is dat.
1: Onze nieuwe BFF.
0: Ja, maar echt. Gaat zij dit vaker doen in Alphen? Heeft zij inmiddels een band met Alphen gekregen?
1: Nou, als het aan ons ligt wel. We zijn fan.
0: Ja, het was echt leuk gisteravond. Een hele scherpe comedienne is het. Officieel, ja, het is natuurlijk een acteur. Een man die een vrouw speelt. Ja. Maar ja, dit al jarenlang doet in de omgeving van Rotterdam. Ook in Nederland.

0: zoveel voorstellingen heeft gedaan. Buiten het feit omdat ze gisteravond heeft gepresenteerd, komt ze ook gewoon met een voorstelling naar Castellum.
1: Ja, ze komt met haar eigen voorstelling Heel Holland Hoopt. En we merkten dat daar de kaartverkoop al meteen sky high ging.
0: Ik heb gisteravond geprobeerd inderdaad om kaarten te kopen. Godzijdank gelukt, want het was echt... Ik kon geen stoel meer krijgen bijna.
1: Nee, Marja for President.
0: Ja, zo is het. Maar niet alleen Marja staat daar, er staat nog veel meer. Laten we het inderdaad even doornemen, want het Theater van de Stad, dat is gisteravond eigenlijk ook... is het geïntroduceerd gisteren of is het iets wat jullie al langere tijd als...
1: Er gebeurt eigenlijk zoveel en dat is ook een beetje mijn missie. Omdat ik dan de communicatie doe met mijn collega's. Omdat er eigenlijk wat meer te laten zien. Dat het meer is dan alleen die voorstellingen. Want er zijn heel veel projecten natuurlijk die we hebben. Zoals de Wijkjury, Gouden Dans. Maar ook dat er heel veel dansscholen bij ons komen. Die een eindpresentatie doen. En dus ook heel veel voorstellingen. Dus er gebeurt ontzettend veel.
0: Je had het over de dansscholen gisteravond. Ook de dansgroep Dance Department uit Hazerswoude. Winnende dansgroep, hè? Want ze stonden gewoon met...
1: Dat
0: is echt bizar. En ook mooi dat ze gisteravond met de medailles en de beker even het podium opkwamen.
1: En strak, supergoed.
0: Niet te doen.
1: Ik was onder de indruk.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, wij van WC Eend zijn aan het promoten. Maar zo is het.
1: Ik kan zo niet dansen.
0: Nee, zeker niet. Maar ook gewoon, ondanks dat we buren zijn. Ik ben ook gewoon liefhebber van hetgeen wat er op het podium plaatsvindt. Zowel lokaal als nationaal als internationaal. Want ook internationale artiesten komen deze kant op. Maar ik heb gisteravond echt wel een leuke avond gehad. Gisteravond na de presentatie werd ook de nieuwe brochure. Ik heb hem hier naast me liggen. Ik heb hem hier in mijn handen. 2026-2027, het nieuwe seizoen. Het is er allemaal in te vinden. Natuurlijk niet alles, want soms gebeurt er nog wel eens dat er iets tussendoor kan worden gepland.
1: Ja, hadden we dit seizoen ook. Dan hebben we opeens nog Donna's Hot Stuff en Child of Destiny. Die komen ook nog in juni. Die stonden niet in het boekje, maar die hebben we dan bijgeboekt.
0: Ook leuk om je te laten verrassen in dat opzicht.
1: Ja, blijf ons volgen.
0: Maar laten we eens even doornemen, want wat gaat er komend seizoen allemaal plaatsvinden? Ik zag echt hele grote producties.
1: Hoe lang hebben we?
0: ook weer niet zo lang, maar laten we een paar van die dingen uitlichten. Mm-hmm. Wat vinden we onder andere?
1: We hebben natuurlijk heel veel grote musicals. Want dat zei ik toevallig net tegen jouw collega. Wij hebben onder andere ook musicals die niet alleen bij ons staan in het Groene Hart. Dus alleen in Castellum te zien zijn, zoals The Bodyguard. Het afgelopen seizoen hadden wij dus We Will Rock You als enige staan. Daarvoor Jesus Christ Superstar. Titanic wordt echt een bizarre musical. Want je zou denken, gaat het over de Titanic? Ja en nee. Het is een soort persiflage. Dus het gaat over Jack en Rose.
0: Ja.
1: Maar dan heb je Celine Dion, die komt zich er even tegenaan bemoeien. En die zegt, is dat nou wel zo? Hoe jullie dat vertellen, dit verhaal? En dat is echt hilarisch.
0: Oh, wat goed. Ja. Het heet ook Titanic in plaats van Titanic.
1: Ik heb ook echt gevraagd, hoe spreek ik het uit?
0: Voordat je inderdaad Titanic roept en mensen denken, de film wordt getoond. Nee, het is echt een soort van persiflage op het verhaal.
1: Ja, veel Engelse humor.
0: Wat goed. Nog heel even terug naar de Bodyguard, want die gaat er best wel snel overheen eigenlijk. Dat is toch een mega grote productie.
1: Ja,
0: want...
1: hij staat hier ook 5 dagen volgens mij uit mijn hoofd. Ja.
0: Jarenlang heeft dat in het Circus Theater of het Avals Theater in Scheveningen gestaan.
1: Ja.
0: Is dat dan ook dezelfde cast die komt spelen? Of is het dan weer een soort van reprise daarop?
1: Ja, het is dus dezelfde musical, maar met dan nieuwe acteurs die erin meespelen. Ja.
0: Hoe trots ben je dat je zo'n productie er kan draaien in een theater?
1: Kan je het zien?
0: Het schaalt van je gezicht af.
1: Nee, absoluut. Heel trots. Omdat het inderdaad een grote productie is en dat heel belangrijk is. Mensen hoeven dus niet helemaal naar... Utrecht of naar Scheveningen toe. Het staat gewoon hier. Je kan op de fiets.
0: Ja.
1: Hoe lekker is dat?
0: En dat voor 5 dagen lang. Ongelooflijk.
1: Ja. En het grappige is het afsluiten van het seizoen waar we nu over hebben. Want dat is echt in juli 2027.
0: Om over naar uit te kijken gesproken. Ja. Dat is echt wel... is het dan ook zo... Ja, ik zag Hans Klok ook weer in het boekje staan. Is het dan ook zo dat er inderdaad gewoon weer 2 weken wordt opgebouwd?
1: In dit geval met Hans volgens mij niet. Maar nu heb je me eventjes op een plek die ik niet... uit mijn hoofd weten.
0: Je bent van de communicatie, niet van de productie
1: niet
0: natuurlijk.
1: Niet van de planning. Er zijn wel weer producties die bij ons worden gemonteerd. Dat zijn we ook, een montagetheater. Dus dan lijkt het alsof er even niks gebeurt, omdat er geen voorstellingen op onze website staan. Maar dan worden onze zaal en onze technici ingezet om dus de voorstelling, ik noem het maar, van papier te halen en te monteren. En dan komen voor het eerst de kostuums, het licht... geluid, alles komt dan bij elkaar en dan ontstaat echt de voorstelling.
0: Ja, en dan kan er worden bijgeschaafd in het hele plan natuurlijk. Ja. En uiteindelijk in de grote theaters waar het dan te zien is...
1: Nou, ja, en ook dat, bij ons, we hebben dan vaak een van de eerste voorstellingen. Dus ja, you see it here first.
0: De try-outs krijg je dan eigenlijk. Ja. Ja. Heel tof is dat ook om te zien. En op het moment dat je dan hier de try-out hebt gezien en je gaat uiteindelijk naar de landelijk bekende grote theaters, waar je dan de uiteindelijke voorstelling ziet, dat je dan het verschil kan zien. Dat is ook wel gaaf.
1: Ja, we zitten dan, als het goed is, veranderen er dan nog kleine dingetjes. Want vaak maken ze bijvoorbeeld bij ons ook de trailer. Want dan zijn ze natuurlijk voor het eerst als ze hem helemaal doorspelen en dan maken ze de trailer voor de voorstelling om weer te promoten in beide andere theaters.
0: Wauw. En dat allemaal in het Alphense. Het is,
1: allemaal in het Alphense.
0: Ja. Dit zijn een aantal grote producties. Wat voor highlights heb jij nog meer?
1: We beginnen het seizoen met Stijn de Leeuwen. Met Moonlight Motel. En die heeft vorig jaar ook bij ons gestaan. En dan zou je denken, waarom doe je hem dan nu weer? Omdat het zo'n toffe voorstelling is. Ik heb mezelf ook gezien. En Stijn is iemand die doet met toneel, met spoken words, met muziek. Vertelt hij een verhaal eigenlijk over daklozen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik voel me altijd een beetje schuldig. Dus dan denk ik, ga ik nou gedag zeggen of niet? Geef ik geld of niet? En hij weet dat zo mooi weer te geven. En ik kan het niet zo goed uitleggen wat hij nou doet. Maar je zit echt gebiologeerd naar hem te kijken en te luisteren. En je kan niet anders dan een mega staande ovatie geven na afloop.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een tip waarvan ik zeg, ga naar Moonlight Motel. En wat ik zo tof vind is dat ik kende Stijn niet, moet ik eerlijk toegeven.
0: Nee.
1: Maar hij komt dus terug met Moonlight Motel. Maar hij speelt ook nog in een voorstelling samen met Theo Maassen en Plien en Bianca.
0: Die ook in de theater te zien is.
1: Die komen ook bij ons 2 dagen onder de pakkende naam Ratatata.
0: Ratatata.
1: 2 dagen. Ja, en dat is eigenlijk met Ilse Warringa. Die doet altijd van die absurdistische verhalen. Heel hilarisch.
0: Bekend van de Luismoeder is zij.
1: Precies. Ja. En nou ja, nu heb je even de naam, hè. Ilse Warringa, Stijn de Leeuwen, Theo Maassen, Plien en Bianca. Ik weet niet wat het wordt. Want het moet nog gemaakt worden, maar ik ga kijken.
0: Het is alsof ik een aflevering van LOL, Laughing Out Loud, van Prime Video is dat, geloof ik, te zien krijg.
1: Ja.
0: Want dat gaat gewoon plaatsvinden op het podium. Alleen dit keer moet je dan wel lachen.
1: Als het goed is, wij wel, maar zij niet.
0: Nee, precies. Heel even nog naar dat Moonlight.
1: Moonlight.
0: Dat is een one-man show ook, hè?
1: Ja, one-man show in de kleine zaal. Ja, het heet ook Moonlight Motel. Natuurlijk, 's nachts, wat doe je? En eigenlijk wat ik zo sterk vond eraan is, je denkt altijd, dat overkomt mij niet. Maar het kan heel snel gebeuren dat je dakloos raakt eigenlijk.
0: Het is niet allemaal hetzelfde verhaal.
1: Nee.
0: Het zogenaamde bekende verhaal van geen geld, dus dakloos geworden. Dus zijn zoveel
1: manieren. Dat zeg je heel goed, inderdaad. Want hij weet dus die verschillende verhalen allemaal over het voetlicht te brengen. Je hoort het, ik was echt wel onder de indruk. En ik ben ook heel blij dat hij terugkomt. Want ik denk dat niet iedereen hem vorig seizoen heeft ontdekt.
0: Nee, en dan dit jaar heb je alsnog de kans om dat te kunnen doen.
1: Ja, gelijk begin van het seizoen. We beginnen goed.
0: Ja, jouw collega Paula, die had gisteravond ook een hele bijzondere. Daarvan was ook een voorstukje te zien.
1: Colunca.
0: Hoe zeg je dat?
1: Colunca Teatro.
0: Ja.
1: Ik zeg het vast verkeerd.
0: Ja, ik weet niet of je zo op je kop krijgt. Van haar. Ja, zij is Spaanstalig ook, hè?
1: Ja.
0: Dit is ook een voorstelling, is het ook een Spaanse voorstelling eigenlijk?
1: Ja, het is een Spaans gezelschap.
0: Ja. Ja. En dat is wel bijzonder, want internationaal succes hebben ze gehad. Ja. Solitudes, ga ik helemaal natuurlijk.
1: Solitudes.
0: Maar dat is zeg maar een mix van humor, melancholie en visuele poëzie. Want het zijn allemaal acteurs met een masker op.
1: Ja.
0: Het ziet er best een beetje absurdistisch uit eigenlijk. Aan de andere kant, door juist niet al te veel te praten, maar ook heel veel te doen.
1: Nou, ze praten helemaal niet.
0: Ze praten helemaal niet.
1: Dus het is echt alleen maar beweging. Ja, en dat klinkt zo moeilijk en weet je wel, highbrow. Is het helemaal niet. En je gaat echt voor die hoofdpersonen ga je voelen. En solitudes betekent ook eenzaamheid. Dat heb ik zo geleerd. en het gaat dus over een oudere man. Die dus alleen voelt. En je ziet zijn kinderen erbij. En hij, ik weet niet of de vorige voorstelling, André en Dorine, ging over een oude echtpaar waarvan de vrouw dementie had. Nou, je zit aan het eind van de avond met tranen in je ogen voor 2 personen met een masker.
0: Wauw.
1: Maar het is zo ontzettend mooi en ontroerend. Maar door de muziek en door hun lichaamstaal begrijp je wat er gebeurt. Terwijl die maskers hebben één uitdrukking. En toch kunnen ze blij zijn, vrolijk, verdrietig, wanhopig.

0: koppig. Ja, dat is, ik snap dat dat haar tip is.
1: Ja, en dat snap ik ook. Want het was echt wel een van de dingen waarvan ik gisteravond dacht van, wow.
0: Ja,
1: dit
0: je,
1: is
0: moet,
1: echt,
0: je moet ja. even de video kijken.
1: Ja, precies, want dat zegt genoeg eigenlijk.
0: Ja, ja, die staat op onze website.
1: Nou, zo is het inderdaad. Laten we daar zo inderdaad ook naar refereren. Want daar hebben we nog wat meer om te vertellen natuurlijk. Verder heel veel cabaretiers. Uiteraard, want dat hoort ook natuurlijk in het theater. Wat me ook opvalt is dat er eigenlijk best wel veel influencers als cabaretvoorstelling ook in het theater komen te staan. Is dat ook iets om bijvoorbeeld de jongeren wat meer naar het theater te trekken?
0: Ik zou heel graag nog meer jongeren in ons theater zien natuurlijk. Maar vele theaters met mij. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat, ik zei het gisteren tegen jouw collega voor de camera, dat ik vind, zodra dat iemand dat boekje in zijn handen heeft, maakt niet uit hoe oud, moet hij iets kunnen vinden waarvan hij denkt, daar wil ik naartoe. Dus of je nou een kind van 3 bent en je wijst Ernst Bobby aan, of buurman en buurman. Maar ook jongeren die dus zeggen, ik wil die influencer zien. Ouderen die zeggen, ik wil Tosca zien. Er moet voor iedereen minimaal 1 voorstelling in zitten waarvan hij denkt, nou, dat lijkt me wel leuk.
1: Ja, we zaten gisteravond. Ja, ik heb natuurlijk een. Voor de mensen die luisteren naar de ochtendshow. Ik heb een dochtertje van 4. Dus we zaten inderdaad te kijken ook van, joh, is er wat te vinden voor kinderen? Nou, er is echt heel veel te vinden voor kinderen, inderdaad.
0: Ja, en de bekende namen, dus die ze meteen herkennen, maar ook minder bekend. Er staat in december Beuk. De voorstelling. Ja, dat is ook echt een aanrader.
1: Ja.
0: Omdat het is in de kleine zaal, het is grappig. Ik wou dat ik het allemaal uit kon leggen, jongens. Maar, maar Kim van 7 is gewoon ontzettend goed. Zij speelde ook mee in... kijk, nu gaat het dus meespelen dat ik weinig heb geslapen.
1: Het was een late avond gisteren uiteindelijk.
0: Ja, welkom in de middeleeuwen.
1: Ja. Oh, zo heet hij.
0: Die was afgelopen seizoen bij ons. En daar zat Kim ook in. Dat was een grote zaalproductie. Maar zij maakte ook eigen producties. En daar is Beuk er eentje van.
1: Oké. Okay. Nou, heel tof inderdaad. Ja, Juf Braaksel zie ik ook staan inderdaad. De finalistentour, Kameretten, komt ook langs. De bekende namen natuurlijk. Nico Plas, René van Meurs. Ik zag, ik had mijn vinger erbij gelegd. Sorry?
0: Iris Rilkers, want je hebt Nico Plas, Iris Rilkers ook.
1: Freek de Jonge, uiteraard natuurlijk. Johnny de Mol en de band. Ja. Ik wist niet dat hij kon zingen, maar blijkbaar ook.
0: Ja, verrassingen alom.
1: Nou ja, en echt heel veel, maar ook onbekende voorstellingen. Maar weet je, dat vind ik altijd het mooie aan theater. Je kan je in zoverre zo erg laten verrassen door hetgeen wat je ziet. Dus je hoeft niet altijd te boeken op de bekende namen, maar laat je ook verrassen door naar een voorstelling te gaan waarvan de naam misschien wat minder bekend is, of van een beginnend artiest.
0: Ja.
1: Misschien ben je wel aan het begin van een hele grote carrière van iemand, hè?
0: Ja, zeker. En dat is ook wel leuk, want daarvoor hebben we ook de kleine zaal ontdekkingspas. Dus dan betaal je 1 vast bedrag en dan kan je naar zoveel mogelijk kleine zaalvoorstellingen. Dus dan kan je ook eens iets proberen. Dat je denkt, nou, ik ken Britt Compagnie niet. Wij kennen haar nu, sinds gisteravond.
1: Ja.
0: Maar stel dat je die nog niet kent en je gaat er naartoe. Ja, dan ontdek je inderdaad weer eens iemand nieuw. Ja, en daarom hebben we die pas ook in het leven geroepen. Dat je dingen kan uitproberen.
1: En daarom vond ik die presentatie gisteren zo leuk. Omdat ik eigenlijk alleen maar artiesten zag waarvan ik niet per se had gehoord.
0: Nee.
1: Tuurlijk hoor je af en toe wel eens met namen voorbij komen. Maar ik heb gisteravond zo laten verrassen dat ik dacht, dit wordt gewoon weer een geweldig seizoen natuurlijk.
0: Alleen de Dutch tenors die kende je.
1: Ja, qua naam wel. Niet hoge optreden. Dus dat vond ik gisteravond ook wel bijzonder om te zien.
0: Uitsmijter.
1: Marja, daar heb ik wel iets van gehoord. En daar heb ik ook wel eens wat van gezien. Ook omdat ze vroeger op Radio Rijnmond radioprogramma had gepresenteerd.
0: Ja.
1: Dus in zoverre kende ik het wel. Maar dat nog even niet gekoppeld aan hetgeen wat ik zou gaan zien. Maar heerlijk was dat gisteren.
0: Ja.
1: Gisteravond ook de brochure natuurlijk in ontvangst genomen door de cultuurwethouder.
0: Judith
1: van Bokhoven, die was er gisteren.
0: Mevrouw Bokhoven, sorry.
1: Mevrouw Bokhoven, we moeten bijna tutoyeren. Foevoyeren. Al deed Marja dat gisteren op een toch wel hilarische manier ook weer naar haar toe. Ja, bij de Rotterdammers. Dus in zoverre hadden ze elkaar wel gevonden natuurlijk.
2: Jut.
1: Jut, kom eens hier. Ja. Maar verder, gisteravond ook inderdaad Annelies die terecht ook het lokale talent de aandacht gaf. Rondom dodenherdenking en bevrijdingsdag.
0: Theater
1: naar de Dam.
0: Ja.
1: Dat komt ook dit jaar dan weer terug.
0: Ja, elk jaar.
1: Ja.
0: Elk jaar doen we dat. En het is elk jaar echt een feest om te zien dat ze van niets in een week tijd zo'n mooie productie neer kunnen zetten. En dit zijn, we hadden het net over jongeren in het theater. Zij komen niet alleen in het theater, ze staan op het toneel. En jij en ik zitten in de zaal.
1: Ja.
0: En het is zo mooi.

0: Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je gaat herdenken op 4 mei... dus ja, mijn opa en oma leven niet meer. Die kunnen het mij niet meer vertellen. Mijn ouders, die zijn uit 39 en 41, weten ook niet heel veel. En toch, deze jongeren, die praten met nabestaanden of leren weer verhalen die ook van de overlevering, zou ik maar zeggen, zijn. En maken daar hun eigen verhaal weer van. Wat betekent dat vandaag de dag? Dus het is niet iets wat wij vertellen dat ze moeten gaan spelen, maar dat ze zelf doen.
1: Ja, het bijzondere, nou, je refereert er al naar. Ze gaan echt in gesprek met de mensen die wel de verhalen nog kennen of kunnen doorvertellen.
0: Juist.
1: Nou, die groep die sterft inmiddels bijna uit. Ja. Dus het is belangrijk om het verhaal door te blijven vertellen. En ook zeker na te denken over, ja, wat heeft dat... voor invloed voor nu inderdaad.
0: Precies, ja.
1: Bijzondere voorstelling. Blij dat het ook weer terugkomt dit jaar.
0: Ja, zeker.
1: Heb je nog eentje? Eigenlijk wil je alles noemen natuurlijk.
0: Ik wou dat zeggen. Ik kan nog een paar keer terugkomen. We hebben ongeveer 200 voorstellingen. Dus dat doe ik graag. Ja, weet je. Ik roep altijd van ga naar ABBA. Maar ik zal er ook nog eentje zeggen. Nick en Guy. Wie zijn dat? Die zaten bij de Aston Brothers.
1: Oh ja.
0: Je had natuurlijk de Aston Brothers. Die hebben op een gegeven moment nieuwe talenten bij hun show gehad. Die zijn ook hier in de grote zaal geweest. En zij hebben nu een eigen voorstelling. En de regie is in handen van een van de Aston Brothers. En we hebben daar... ze komen voor het eerst bij ons hier met hun eigen show. Maar ze hebben al ergens anders gespeeld. En je ziet gewoon ook al dat de pers roept... Nederland is nu al te klein voor ze.
1: Oh, echt?
0: En dat is weer zo'n mix van magie, van illusionisme... cabaretesk. Ja, je moet het echt gewoon gaan zien.
1: Ja, voordat we ze kwijt zijn aan het buitenland, kijk het nog even hier, zeg maar. Ja,
0: dus
1: precies.
0: Dat vind ik ook een tip van die nog nooit van gehoord, ga vooral kijken. Ja, je gooit er bij mij een kwartje en je krijgt wel €2 hoor aan tips.
1: Nou, ik denk wel €100 aan tips, want je kan eigenlijk het hele boekje wel doornemen. Ja. De brochure, die werd gisteravond natuurlijk uitgedeeld. Ja. Waar is die te verkrijgen? Want ja, iedereen is wel benieuwd natuurlijk.
0: Ja, er gaat straks een mail uit naar iedereen die ooit bij ons is geweest. Nee, die de afgelopen 3 jaar is geweest. Die krijgt hem digitaal sowieso. Mensen die je hebben aangevraagd, want je kon gewoon aangeven of je de papieren brochure in huis per post wilde. Die krijgen hem per post. En je kan hem gewoon afhalen bij theater, bij de bioscoop, bij de bibliotheek, bij de muziekschool, bij Park Villa.
1: Ja, en dan heb je hem fysiek in handen op het moment dat je denkt, nou, ik kan het op internet ook wel vinden. Dat klopt, want daar is een website voor.
0: Ja, www.castellum.nl.
1: Dan nog de vraag. Ja, we willen natuurlijk heel graag naar bepaalde voorstellingen gaan. Maar ja, dan moet je wel weten wanneer je ook daadwerkelijk kunt boeken.
0: Ja.
1: Want als je op dit moment nu naar de website gaat en je wilt een theatervoorstelling boeken, dan kom je van de koude kermis thuis. Krijg je namelijk een datum te zien vanaf wanneer de voorverkoop ingaat.
0: Ja, vanaf dinsdag 26 mei 10:00, dan start de verkoop. Er is al een aantal voorstellingen in de verkoop. Dat gaat op verzoek van de producent of de artiest zelf. Die kunnen dan een momentum hebben op TV. Bijvoorbeeld dat ze bij Eva zitten of bij RTL Boulevard. En dan willen ze heel graag al in de verkoop.
1: Ja, precies. Ja, want anders dan ga je iemand sturen naar niks.
0: Ja, ja dus een aantal voorstellingen. Maar dan staat er ook gewoon bestelkaarten. En het gros, dus laat ik zeggen 80%, dat gaat dus dinsdag 26 mei. Na Pinksterweekend om 10:00 in de verkoop. En als je VIP bent, dan very important publiek. Dan kan je vrijdag om 10:00 al boeken.
1: Vrijdag om 10:00?
0: Ja, je kan nog VIP worden.
1: Je kan nog VIP worden, oké. Okay. Ja. Very important publiek.
0: Important publiek.
1: Ja. Oh, wat goed. Nou, ik kijk er naar uit. En vanaf september dan gaat het nieuwe seizoen. Ja, het huidige seizoen loopt dus nog even.
0: Nog steeds heel veel moois te zien.
1: Zo is het. Het staat niet stil, theater. Ja, zometeen even een paar maandjes om het theater weer op orde te brengen.
0: Ja, maar dan
1: blijven
0: we in de bioscoop gewoon lekker doorgaan.
1: Precies. Dus. Daarom. Het is niet, je staat niet voor gesloten deuren zo.
0: Nee, nooit.
1: Nee, zo is het. Dankjewel voor in ieder geval het nieuwe seizoen. Wat
0: dankjewel.
1: Er allemaal wordt geprogrammeerd, wat jullie brengen.
0: Ja.
1: En ook het nieuwe seizoen gaan we natuurlijk genoeg aandacht brengen aan de voorstellingen. Dit waren in ieder geval een aantal van die hoogtepuntjes ook die er gaan plaatsvinden. Maar volgende week dinsdag, dan om 10:00, gaat het in de verkoop.
0: Yes.
1: Het nieuwe theaterseizoen.
0: Veel plezier met uitkiezen.
1: Ja, en jij ook veel plezier nog even met het huidige seizoen.
0: Yes.
1: En dankjewel dat je hier was, Anja.
0: Dankjewel.
1: Anja Tijd van Theater Castellum.

0: in de ochtendshow. Ja, het nieuws van half tien, die schrappen we vandaag. Want ja, we hebben lekker gebabbeld over het nieuwe theaterseizoen met Anja Tuit van Theater Castellum. Er is zoveel te zien. Wil je allemaal daarvan op de hoogte zijn? Dan moet je of de brochure aanvragen. Je kan me gewoon ophalen bij Theater Castellum. De deuren zijn gewoon open. En anders kun je gewoon terecht op de website theatercastellum.nl. Ja, studioalf.nl heeft niks mee te maken in zover.
1: Had wel lekker geweest. Dat ze mogen ook naar studioalf.nl, hoor. Dat vind ik helemaal niet erg.
0: Zeker doen, absoluut. Als we je toch aan het verwijzen zijn, ga vooral even naar Instagram, @studioalf. Daar zijn we ook te vinden. Want jij bepaalt namelijk welke muziek we gaan draaien zometeen in de ochtendshow. En dat doe je door te stemmen op een van de twee platen die we voor je hebben klaargezet. Vandaag allemaal in de categorie
2: 2000.
0: De categorie 2000 tot 2009. Nadenken. Oftewel de Zero's. Twee platen hebben we voor je uitgekozen en die staan klaar. @studioalf op Instagram. Aan jou de taak dus om te stemmen en daarmee te bepalen wie we zo gaan draaien. Toch heel even een kleine update van de verkeersinformatie. Nou, daar kan kort over zijn. Er staat 0 kilometer file. Is dat op het spoor net zo? Staat er ook geen file?
2: Vanwege werkzaamheden aan het spoor rond Utrecht en Amsterdam is de dienstregeling aangepast. En plan dus wel eventjes goed je reis in met de reisplannen van de NS.
0: Ja, en studioalf.nl voor het nieuws. Ja, yes. Als ik toch aan het verwijzen ben.
1: Daarom.
0: Ging net ook een medemist in, dus ik denk, doe het opnieuw, maar dan nu expres. Ja. Nou, dat is allemaal zometeen in de ochtendshow. Het Rad van Fortuin ga je zometeen horen. En nog veel meer zin en onzin. Want, dat eigenlijk. Moet iemand nog wat kwijt?
2: Ik zou wel zeggen, mensen gaan vooral stemmen, want het is op dit moment 50-50 bij het Rad van Fortuin.
1: Dat is heel spannend.
0: Nee, ja. Heel spannend. @studioalf op Instagram. Iemand anders nog?
1: Nou, is heel goed eigenlijk.
0: Ja. Moet je nog wat zeggen tegen je moeder, Luc?
3: Dat ze hem de volgende keer wel op tijd moet wakker maken. Iedereen
0: opzij, hier komt een feestje voorbij. Had je nou wel, Loes? Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Goedemorgen.

Fans Joy, Riptide in de ochtendshow. Jasmine en verder zorg je natuurlijk. Vorige week is hij uitgekomen. En we waarderen de muziek vanuit de regio. En daarom geven we die ook dan extra aandacht. Waar we ook aandacht gaan geven is aan jou. Want we willen graag weten wat jij wilt horen in de ochtendshow. Kun je doen door hem door te geven via de app studio.nl/WhatsApp. Mag altijd. Kan ook veel simpeler door te stemmen op het Rad van Fortuin.

0: Ga je gang.
1: Want interessant van Fortuyn. Dankjewel trouwens, Hans. Ja, vragen we aan jou wat jij wilt horen. Kun je het doen door te stemmen op een van de twee keuzes die voor je klaarzetten op @studiohalf op Instagram. Gebeurt elke middag. En ja, vandaag houden we de categorie aan van de...
2: Zero's.
1: Ja, en daarvoor heeft Richard Harreman een plaatje uit mogen zoeken. Dat is de volgende geweest.
2: Kane en Rain Down On Me.
1: Ook ik heb een plaatje uit mogen zoeken. Dries Roelvink. En ik kom eraan. Ja, je weet het wel.
2: Aan, hoor.
1: De gele zwembroek die komt tevoorschijn.
3: Ja. Iconisch.
1: Ik moet zeggen, zag ik Dries Roelvink naast Dave Roelvink staan.
2: Ja.
1: Hij ziet er goed uit, hoor. Wat is die man gespierd, hè? Niet
3: is dat
1: normaal.
3: Zo? Ja, Dries Roelvink, echt voor zijn leeftijd, is het echt wel dat je denkt van, nou, best wel een machine.
1: Ja, ik weet nou niet of dat komt omdat hij elke dag in de sportschool zit, of dat door de balletjes van Dries komt. Maar in zoverre, hij ziet er echt goed uit, Dries Roelvink.
3: Ja, serieus.
1: Still going strong, die man.
3: Kunnen we wel zeggen, ja.
1: Ja. Trouwens over zijn schoondochter gesproken.
3: Marijn Kuipers.
1: Heb je iets van die documentaire gezien, of niet?
3: Nou, ik heb het wel meegekregen. Ik ben van plan om wel te kijken. Ik vind het ook wel een beetje lastig. Omdat ik dan bij mezelf denk, het is een vrouw die heeft al 10 jaar op TikTok gezeten. 10 jaar lang tegen ieder meisje lopen roepen. Ga lekker naar sportschool. Ga fit in je velletje zitten. Doe dat, doe zus, doe zo. Slik deze pillen. Is geweldig. En uiteindelijk gaat zij zelf ook helemaal niet goed.
1: Ja. Nee, maar dat is het mooie aan de documentaire. Ik heb gisteren nog even een heel klein stukje daarvan zitten kijken. Maar daaruit blijkt ook dat dat hele social media verhaal waar ze dus in zit... eigenlijk ook een soort van tegenspreekt, dat hele wereldje. Omdat ze zeggen, ja, het is helemaal niet zo mooi zoals het is.
3: Nou ja, ik kwam dus ook een TikTok tegen en die zei ook gewoon... alles is gewoon nep wat je ziet.
1: Ja.
3: Alles
1: ja,
3: is nep wat je ziet. Maar ik vind het ook lastig, hoor. Ik vind het een soort hypocrisie valt er ook wel onder. Want je hebt wel steeds echt tegen alle meisjes lopen roepen... sporten, ga doen. Ja. En dan uiteindelijk zelf ben je niet helemaal het goede voorbeeld ervan.
1: Ja, maar goed, dat is een mentale verhaal natuurlijk daarachter.
3: Zeker,
1: ik ben vooral benieuwd hoe zij hierop verder gaat. Of dat ze wel gewoon het luxe social media leventje blijft leiden. Althans, dat is natuurlijk wat ze naar de buitenwereld brengt. Of dat ze dan uiteindelijk ook een beetje in dit verhaal meegaat... wat betreft haar mentale problemen en wat vanuit social media kan ontstaan. Zeg maar.
3: Nou, ik hoop dat er een taboe wordt doorbroken. Dat voor jonge jongens, jonge meiden, dat daar... toch meer aandacht op gezet wordt. En nog meer wordt gezegd van, nou ja, wees gewoon überhaupt gezond.
1: Ja.
3: En de rest komt later wel. Maar mentaal en gezond zijn is veel belangrijker... dan geweldig in die ene legging zitten... of een geweldige kaaklijn hebben. Dat is allemaal niet zo belangrijk eigenlijk. Maar zit gewoon goed in je vel. En dat hoop ik dat het met deze documentaire een beetje naar boven komt.
1: Ik ga mijn reis naar Turkije toch even annuleren... om de boeking voor mijn haartransplantatie niet door te laten gaan. Nee, dat is niet waar. Ik ga niet. Dat doe ik niet.
3: Ik schrik ervan. Maar
1: het zou zomaar kunnen, hè, dat je op dit moment denkt.
3: Nee, zeker. Nou ja,
1: maar goed, mooi om mee af te sluiten, inderdaad, wat betreft dat verhaal. Maar wordt het Dries Roelvink of toch die ander? Kane en Rain Down On Me. Dat zijn namelijk de twee platen waaruit je kon kiezen. Zullen we het muntje er maar weer ingooien dan?
2: Yes, kom erop.
1: Komt-ie aan.

0: Want wie is de winnaar van het Rad van Fortuin voor deze dinsdag 19 mei?
1: Het ligt heel dicht bij elkaar, want met 52 tegen 48 is dat toch echt een nek-en-nek race geweest. Alleen Dries Roelvink die heeft gewonnen, waarschijnlijk gewoon doordat hij zo gespierd is en alleen maar een zwembroek aan heeft.
0: Nou ja, iedereen denkt hier aan de gele zwembroek, dus trek hem maar aan en zing maar mee.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Want hij komt eraan hoor. Omdat jij het wil.

0: Nou.
1: En de wolken die verdwijnen. De zon is al gaan schijnen voor ons allebei.
0: Nou, vandaag geen zonneschijn, wel een beetje regen, maar goed.
1: Ja, de wolken die verdwijnen. De zon is al gaan schijnen. Roet de soleil.
0: Het Dries Roelvink is er altijd zon te vinden. Zeker als hij zijn gele zwembroek aan heeft en het reflecteert. Goed, dat was de winnaar vandaag in de categorie Zero's in het Rad van Fortuin van vandaag. Is niet de categorie die we morgen hanteren, want Luc heeft het Rad van Fortuin weer naast zich staan inmiddels.
2: Ik heb het ratje.
0: Ja, het ligt volledig in jouw handen, hè, want jij gaat er een flinke slinger aan geven. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: 1, 2, 3, daar ga je.
3: Nog een zet.
0: Nou, reuze benieuwd.
3: Ah, kijk.
0: Roep het maar, Luc.
3: Rock.
4: Ja.
3: Rock.
4: Waarom ik zei nog een zet? Omdat het geluid heel liep en het rad was al klaar.
0: Hey, dat Pim je nou allemaal geheimen zitten verklappen van de radio. Dat betekent dat jij dat ook nog moet doen. Jongen. Goed, morgen de categorie rock in het Rad van Fortuin. En vanmiddag dan komen er weer twee platen online te staan. Waaruit jij kunt kiezen en daarmee bepaal je uiteindelijk wie weet rijden rond 9:45 in de ochtendshow. Nou, tot zover. Ik zet er namelijk op voor vandaag, dinsdag 19 mei, de ochtendshow daarvan op Studio Alphen Kagebrazem. En morgen om 7 uur zijn we er weer, maar niet voordat we hebben verteld wat er allemaal te vinden is op de website.
4: Yes.
0: Studioalphen.nl.
4: Studioalphen.nl, bewoners Valeriusplein lopen al weken rond in de asbest, velen weten van niets. En kampioenfeest in Valkenburg voor Alphenhuis Bas Siebert, die neemt afscheid in stijl.
0: Ja, voor de goede orde, niet Valkenburg van Maastricht, hè?
4: Nee.
0: Precies. Dan studiokagebraas.nl.
4: Ja, Bas Siebert, die keer terug naar VV Welbrugge, zoals ik al zei, na kampioensjaar bij Velgert 68. Want ja, dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Ja. Gewonnen, maar hij neemt een stapje terug. En dan kun je daar ook nog de samenvattingen terugkijken van de wedstrijden van het afgelopen voetbalweekend.
0: Oh, oké, dat is daar te vinden.
4: Ja.
0: Nou, dat dus op de website studioalf.nl en ook studiokagebraas.nl.

0: Tot slot.
1: Een grapje van de dag.
2: Oh nee.
1: Een raadsel. Aangezien we toch met veel mensen
3: zijn. Iedereen het met mij eens is. Oh nee, hoor je.
2: Ja, ja. Je weet hoe laat het gewoon is.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, en toch achteraf lachen, hè?
3: Dat wel. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, precies. Een raadseltje. Nou. Het is roze en vliegt door de lucht. Wat is het? Het is roze en het vliegt door de lucht. Wat is het?
3: Nou.
2: Oeh, ja. Een roze vliegtuig.
1: Nee, een varken met een raket op zijn rug.
2: Nou, nog eentje dan.
1: Eentje, nog
2: een. Voeg eens toe.
4: Mag ik er eentje doen?
1: Luc, eentje, snel.
4: Okay. Hoe noem je een magische hond?
1: Hoe noem je een magische hond?
4: Een labracadabrador.
2: Wauw.
3: Volgens mij heb je hetzelfde boek als jij hebt, Wes.
1: Ja, dat kan best kloppen. Tot zover. Zeg, Luc, doe de groetjes aan je moeder Marloes.
4: Ja, nou eigenlijk niet. Vriend niet.
2: Sorry Marloes van vanochtend.
1: Ja. Nee, zij moet sorry zeggen tegen ons.
4: Ja.
2: Oh, Junior.
1: En vooral tegen Luc eigenlijk. Hij is geen grap, het is echt waar natuurlijk. Ja. Maar morgen dan, jouw vader die komt jou wakker maken.
4: Nou, deze keer wel op tijd.
1: Ja, dus als je morgen te laat bent, zeg maar, dan ligt het aan je vader.
4: Ja, dan ligt het aan mijn vader.
1: Ja, dan kunnen we hem de schuld geven. Ja. Het is eigenlijk ook de schuld van Marloes, van jouw moeder, dat we nu uitlopen.
4: Ja, eigenlijk wel.
1: Goed. Luc, dankjewel dat je er was.
4: Ja, tot morgen.
1: Morgen ben je er weer. Gezellig.
4: Ja, op tijd.
1: Pim, morgen ben je er niet, hè?
2: Vooralsnog niet. Maar ik ga even kijken of ik misschien ook kan schuiven. Want we hebben morgen iets bijzonders in de uitzending.
1: Ja, je refereert wel naar iets waar ik inderdaad nog even op wilde acteren. Want morgen inderdaad een bijzondere ochtend. En dan, meer ga ik er niet over vertellen. Het wordt echt een hele bijzondere ochtend morgen.
2: Heel bijzonder.
3: We zitten wel met het terras van Fortuin. Want dat kan waarschijnlijk geen doorgang vinden dan.
1: Nee, jawel. Tuurlijk kan dat doorgang vinden. Ja hoor, dat gaan we gewoon doen. Grap van de dag gaan we ook gewoon doen.
4: Oh. Die kunnen we wel overslaan.
1: Nee, zeker niet. Want de vraag is alleen of dat hij van mij komt. Ja.
3: Het is nog niet de laatste van mij, dus dat scheelt.
1: Ga je lekker Giel belen?
3: Ja.
1: Goed. We houden ermee op. Morgen zijn we er weer. 7:00 sharp. En dat eigenlijk. Ja. En Marloes?
4: Ah, hou op.
1: Zet je...
4: Nu is het al genoeg geweest.
1: Oh.
5: Ochtendshow. Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
6: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu
6: Studio Alphen muziek en nieuws.
8: Wij.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start.

en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Haaswouden-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen.
9: Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Studio Alphen, muziek en nieuws.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Studio Alphen muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stilstond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Beaufort.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren.

0: Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Studio Alphen, muziek en nieuws.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
1: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu...

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Roelofarendsveen. 20 minuten extra heb je nodig op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu

0: Want in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En ja, we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, nou, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week daarvoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar ja, het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja, ja.

0: Waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons. En dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Ja. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Nou ja, het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog één keer richting die kant mag, dan ga ik er nog één jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog één jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog een jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker. Studio Alphen.

0: dagen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Het weer vanavond en vannacht nog buien. Ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten tussen Schiphol en Hoogmade. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrijgegeven bij knooppunt Ketelplein. Maar er is wel een file van 20 kilometer achtergebleven. Vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. File staat voor de aansluiting met de N219 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor. Ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk, hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Dus die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, het bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal er eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie. Maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings 1e. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Blooistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hoogvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting Hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu...

0: Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Het is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan de Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
1: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, joh, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, joh, laat ik rijden. En ja, prompt stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
1: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar
0: het is gelukt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
2: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
0: Ja.
2: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag. En 3 ambulanceritten. 3 ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten.
0: Ja.
2: Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij de spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, ja, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je het meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon, die logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S Nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, kom meteen terecht, ik kon meteen medicijnen krijgen. En een jongen had dat nodig.

0: om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
1: En voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiderdorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving. Voorhout. Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
0: Ja.
1: Plus, ja, als het echt spoed is, ja, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof, zeg maar, stand-by zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 17:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, aan moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden. Dat is de vraag.
1: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
0: Sorry, de?
1: In de nachtelijke uren.
0: Ja.
1: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
0: Ja,
1: dus
0: zeker,
1: als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
0: Ja.
1: Is de vraag.
0: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
1: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiderdorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
0: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. En daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een drukke avond, spits. Onder invloed van wat regen, gelukkig weinig bijzonderheden tussen de 160 kilometer file die er staat. Zo heb je een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 21 kilometer file staat er tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Rechterrijstrook van de A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij het Terbrechtseplein. Kwartier vertraging daar. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 20 minuten extra reistijd tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. N207 Alphen aan de Rijnberg Ambacht, 20 minuten vertraging bij industriegebied Gouwerstroom. En een kwartier vertraging op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. Dan nog file op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: Want in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En ja, we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, nou, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week ervoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was, de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar ja, het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerde, geschorste, supporters erbij. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik heb die medaille ook nog steeds om, dus dat scheelt.
0: Je bent ermee naar bed gegaan.

0: aan en je blijft op je lichaam plakken.
1: Ja, ja. Die raken we niet meer kwijt.
0: Dat is lekker, want als je vandaag naar kantoor gaat of weet ik van waar je naartoe gaat, je kan aan iedereen showen natuurlijk. Dat doe je ook met trots, neem ik aan, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nu heb ik wel begrepen dat het hele dorp van Valkenburg geel-rood versierd was tijdens jullie rondrit. Was dat ook zo?
1: Ja, het heeft daar denk ik 3 weken gang. Hoe dit heeft geleefd in het dorp, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is zo bijzonder. Daar krijg je echt, echt een onwijs trots gevoel van. En dat ga ik denk ik niet meer meemaken op deze manier.
0: Ja, want waar ligt het dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel. Maar je voelt het geluk, zeg maar, die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt. Ons kent ons en dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Ja. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Nou ja, het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog 1 keer richting die kant mag, dan ga ik er nog 1 jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog 1 jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog 1 jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Dan rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij Terbrechtseplein. Kwartier tijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
12: Met nu?
7: Dit is de

0: Na het vertrek van Richard Brandt als directeur van Kledingbank Groene Hart was de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur. Vrijdag werd bekend dat die is gevonden in de persoon van Max Verbeek. En we hebben hem aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wesley.
0: Nieuwe directeur van Kledingbank Groene Hart. Dus toch heel even, kun je een klein voorstelrondje doen? Wie is Max Verbeek eigenlijk?
1: Ja, Max Verbeek. Max Verbeek is 59 jaar, geboren in Den Haag. Naar het mooie Alphen aan de Rijn gekomen omdat ik de winkel gestart, omdat we de winkel gestart waren in de Ridderhof, de Pets Place. En ja, zo ben ik een beetje in het Alphen terechtgekomen, 23 jaar, of nou ondertussen al 26 jaar geleden.
0: Dat is wat er in het verleden is gebeurd. Nu tegenwoordig dus directeur te noemen van Kledingbank Groene Hart. Ja, Pets Place, daar was jij dus werkzaam voor, ook de eigenaar van, hè?
1: Dat klopt, ja. Zeker. Samen met mevrouw.
0: Dat is wel een andere ervaring dan natuurlijk de kledingbank. Waarom heb je ja gezegd?
1: Waarom heb ik ja gezegd? Nou, in de tussentijd heb ik ook wel wat anders gedaan. Hè, want ik ben op dit moment werkzaam bij een ander leuk bedrijf, de Terme 2. Dus daar ben ik tot 1 juli nog werkzaam. Vanaf 1 juli word ik directeur van de kledingbank inderdaad. Ja, waarom heb ik ja gezegd? Je gaat een gesprek aan. Je gaat je voorbereiden. En als je dan ziet wat voor organisatie er inmiddels staat. En met hoeveel bevlogen mensen die ik inmiddels een aantal van heb mogen spreken. Ja, dan is dat een hele mooie nieuwe uitdaging voor mij.
0: Heb je zelf aangemeld of ben je voorgedragen? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ik heb zelf gesolliciteerd, zullen we maar even zeggen.
0: Ja. En waarom hebben ze dan voor jou gekozen? Heb je daar ook het feedback op gekregen, zeg maar?
1: Nou, dat mag je een beetje aan Monique vragen natuurlijk. Hè. Maar waarom? Ik denk dat ik in de jaren die ik achter me heb liggen, een groot stukje verbinding kan brengen. Ook bij de mensen. Een stukje hart voor de zaak denk ik dat er altijd zal zijn. Die verbindende en ondernemende factor denk ik wel dat het een doorslag gegeven mag hebben.
0: Ja, de bestuur die noemt jou een verbindende en ondernemende directeur.
1: Precies.
0: Welke plannen en ambities heb je dan voor de komende jaren?
1: Nou ja, dat zullen we nog eens even rustig gaan bekijken komende maand en komende maanden. Het is allemaal vrij snel gegaan. En ik zal daar eens rustig met het bestuur over gaan praten wat hun doel is en wat mijn rol daarin precies gaat zijn.
0: Heb je wel een beetje kijk op zeg maar, de visie die Richard Brandt altijd heeft aangehouden en ja, de visie die jij eigenlijk al een beetje hebt samengesteld. Je hebt natuurlijk wel al plannen gemaakt ten opzichte van Richard Brandt in de zin van de toekomst van de kledingbank.
1: Nou, de kledingbank staat voor een grote uitdaging. Hè. Zoals je weet zijn we nu op 2 locaties actief. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar eventueel naar een nieuwe locatie te gaan. Waar we hopelijk voor weer een aantal jaar goed kunnen zitten. Dat is de eerste uitdaging die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en daarmee ook verbindend, hè? Want zo noemt het bestuur jou ook. Je zegt zelf ook, ik ben best wel een verbindend persoon. In hoeverre kun je nog verbindend zijn ten opzichte van en de mensen, maar ook andere organisaties?
1: Op welke manier bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om alle vrijwilligers het werk te kunnen laten doen zoals ze het nu doen. Op een fantastische manier. En daarna zullen we bij alle andere organisaties waar we betrokken bij zijn met de kledingbank. De vragen gaan stellen die nodig zijn voor de kledingbank.
0: Ja, en daarmee dan hulpbehoevend zijn natuurlijk voor de mensen die daar het nodige gebruik van moeten kunnen maken natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg namelijk een appje ook van Monique. Ze zegt, Max tikte meer dan alle boxen aan. Ze is er heel blij mee, is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net aan jou vroeg. En waarvan jij zei, moet je bij Monique wezen. Je tikt eigenlijk meer dan alle boxen aan.
1: Nou ja, laten we dat hopen. En daardoor is het misschien ook vrij snel gegaan. En je hebt het over een visie. En maar laten we één ding voorop stellen. De mensen die het nodig hebben, die moeten ons kunnen bereiken.
0: Ja.
1: En dat kunnen er nog meer zijn als dat op dit moment is. En laat ik daar in ieder geval een hoofddoel van gaan maken.
2: Studio Alphen.nl.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings 2e. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio lost de avondspits lekker op. 80 kilometer vielen nog bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuutjes op de A20, Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij afrit Noordwijkerhout, 6 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn, 10 minuten oponthoud bij afrit Nieuwveen. En 10 minuten vertraging heb je ook nog op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Er is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan de Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
1: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, joh, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, joh, laat ik rijden. En ja, prompt stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
1: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar
0: het is gelukt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
2: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
0: Ja.
2: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag. En 3 ambulanceritten en 3 ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten.
0: Ja.
2: Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij de spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, ja, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon, die logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, kom meteen terecht, ik kon meteen medicijnen krijgen. En een jongen had dat nodig om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
0: En voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiderdorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving.
2: Voorhout.
0: Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
2: Ja.
0: Plus, ja, als het echt spoed is, ja, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof, zeg maar, stand-by zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 5:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, daar moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden, dat is de vraag.
0: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
2: Sorry, de?
0: In de nachtelijke uren.
2: Ja.
0: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
2: Ja,
0: dus als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
2: Ja.
0: Is de vraag.
2: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
0: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiderdorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
2: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie.

0: De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt. Het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.